Emily de Forest en Only Teardrops in 2013. Een knaller op het Eurovisie Songfestival al daar voor Denemarken. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Timmerman en ik draai de plaatjes voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe doen we uit de huidige eeuw. Draai alles. Dus een 2099 en 1939 in. Zoiets was het, ja. En als we oudjes draaien, dan is het 2000 van een nieuwe serie eigenlijk ook nog oud. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. We gaan naar het bos in, doen we met The Cure. Dit is A Forest.

En daar zijn ze wat jachtig in dat bos. Ik denk dat we maar een nieuw bos moeten aanplanten voor deze van The Cure. A Forest. In 1980 was dat overigens. Hoe zou het zijn als ABBA en Blondie samen een hit gaan maken? Nou ja, Matt Pop heeft dat bedacht van, nou dat zou dan ongeveer zo kunnen klinken. Dit is uit, dat was 2023, Hanging on the Ring Ring, ABBA en Blondie.

Ter gelegenheid van het 50-jaar jubileum van het album Ring Ring in 2023 maakte Matt Pop deze mashup mix van ABBA met Blondie, Hanging on the Ring Ring. Het ging allebei natuurlijk uiteraard over een telefoon. He's Loreen en Tattoo.

Laureen en Tattoo. En dan hoorden we in de uitgebreide versie. Prachtig mooi. Muziek van Gordon Lightfoot. En in 1972 bracht hij Beautiful uit. Dat was een hele mooie plaat was dat. Maar door Jerry Winkle is hij nog een klein beetje mooier geworden in het stereobeeld. We gaan luisteren naar hoe dit klinkt in 2023. 2022. Nee, 21. Toen heeft hij deze mix gemaakt. Ja.

mooi toch? Prachtig gemaakt door Kenny Wingle, dit stereobeeld. En een klein beetje, en daar heeft hij stiekem wat dingetjes bij gedaan. Gordon Lightfoot en Beautiful, 1972. Een plaat uit het verleden, maar in een nieuw jasje gestopt door Sonia in 2023. Hier is Love Train.

0: Tegelijkertijd deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

0: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Cindy, Peter Timmerman.

Leona Lewis. En I See You, het thema van de film Avatar. Dat is een bijzondere film die, zonder dat iemand het misschien goed in de gaten had, ging over de ongelofelijke vernietigingskracht van het grote graaigeld. Een planeet die en leven die verwoest werden omdat iemand graag het grote geld daar vandaan wilde halen. Hebben we eigenlijk al heel erg lang gedaan. Nederlanders deden dat in Indonesië en in Afrika. En trouwens heel veel Europese volken hebben dat gedaan bij anderen. En het is nog steeds zo tot op de dag van vandaag dat het grote geld regeert als het gaat om dingen vernietigen. Dit is Inge uit 2010 en I See You.

Het titelnummer van de cd ICU van Inge Maria uit 2010. Het is een cd die van voor tot achter de moeite waard is, dus die kun je blind aanschaffen, want elk muziekje erop is gewoon fantastisch mooi. Dit komt uit 1982. Het is de Depeche Mode en See You. Er begint iets van een thema in te komen in dit

jarigen. Dat zijn Alex de Vos, Adrie Faner, Dokwijk Deutsch en Chrissy Morstein. En voor jullie allemaal gaan we deze plaat draaien van de Black Heart Orchestra. Hier is Sebastian.

De Blackheart Orchestra uit 2017 met Sebastian. En hoorde Chrissy Mostijn, Dogway Dutch, Adivane en Alex de Vos. Zij allen zijn degene die we feliciteren met hun verjaardag. Goed, dan op 15 mei 1971 werd dit de treitenschijf van Radio Noordzee. Ik heb het over vader Abraham en Wilma en zou het erg zijn, lieve opa.

0: 10 mei 1971 was dat. Vader Abraham en Wilma en zou het er zijn, lieve opa. De treiten schrijft van Radio Noordzee, toen de tijd.
1: Ontdek het nieuwe. Koester het oude.
0: En nu is het even andersom. Het is wel een oude band. We hebben een nieuwe plaat. Dit is Diesel en Like Hell I Will.

Opgeven is duidelijk geen optie voor de groep Diesel in 2017 met Like Hell I Will. Ze is een van de beroemdste zangeressen van België. Ik heb het over Dana Winner. Luister deze hele fraaie Try to Remember uit 2002.

Dana Winner en Try to Remember. Tot zover deze Cindy. Ik ben er weer een volgende Cindy natuurlijk. En heel veel plezier met de collega's die na mij komen. En wij gaan nog even genieten van Sounds Orchestral en Cast Your Fate to the Wind.

0: Dit is jouw Hitstad Show. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

Ik denk, laten we eens stevig beginnen. Nou, dat hebben we gedaan met Jacqueline Govaert en Overrated uit 2010. Dat is al een tijdje terug, zeg, Dekker. Nou ja, goed, niks aan te doen, hè. We gaan eens eventjes de reggae dansen. Kun je dat? Ik niet in elk geval. Hier is Laid Back met een hit uit 1993. Nee hoor, 10 jaar daarvoor zelfs, 1983. En dan heet het Sunshine Reggae.

Nou, aardig nummer van Suzanne en Freek hoor je. En Niemand. Ik ken nog een andere met hetzelfde titel, Niemand. Maar die draai ik wel binnenkort weer eens. Misschien zoek ik hem zo meteen nog even op. Even kijken. Jennifer Loopneus. Jawel, hier is ze dan. Waiting for Tonight. En het nummer uit 2000. Jeetje, Becker, dat is al 26 jaar geleden. Oh. En dan draaien we anno nu nog steeds. Daar gaat hij dan.

proberen. Want wie weet maak ik ook jou een beetje blij. Ja, wie weet. De tijd.

op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

3 achter elkaar beloofd. Gaan we doen ook. Dit is Stephanie Mills met Teddy Pendergrass. Belangrijke artiesten uit Amerika. Two Hearts met een nummer uit 1981. En daarna Hazel and the Thief. I Want to Own a Farm with You.

Grappig, hè? Dit nummer komt van 2 jaar geleden. Had ook 20 jaar geleden kunnen zijn. Maar het is echt nog niet zo oud. Nee, deze wel. Nederlandse groep. The Kick, weet je nog? En een hit uit 2017. Bij Dekker Radio. Titel Mooie Meid.

0: Oude Munk.
1: Dekker is een specialist in Oude Munk.
0: Oude Munk.
1: Ja, dat zei ik al, dames. Steve Winwood. En Night Train uit 1981.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, het is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn. Mensen weten niet.

moet zeggen, dit vind ik maar matig hoor, Typhoon. Kan niet alleen. Nou ja, dat doe je toch met een ander, weet ik het. Nee, dat lijkt nergens op eigenlijk, dat nummer. Dit is van de Ozark Mountain Daredevils uit Amerika. En het heet...

Dit noemden ze in de tijd een eenmalige hit. Of ook wel een one time, hoe noemden ze dat eigenlijk? Een one time hit wonder of zoiets van de Ozark Mountain Daredevils. En Jackie Blue uit 1975, dat is al lang geleden, hè? Oude meuk dus bij Dekker Radio. Ken je deze nog van Joost met een hit?

Ja, je hoort het wel, hè? Paul McCartney, My Brave Face uit 1989. Dekker Radio van start. En we starten maar meteen een mooie door. Een nummer van Mick Jagger uit 1970. Dat is een eeuwigheid terug. Mimo from Turner. Welkom bij dit uur Dekker Radio.

wil bij je blijven. I want to stay with you. Gallagher en Lyle bij Dekker Radio. En eventjes naar onze zuidenburen. Goed? Oké, dat doen we dan. Met Maarten Cox gaan we naar 2014. En het is leuker met twee. Vroege vogel.

Zo is dat. En ik heb iets leuks klaarstaan. Van lang geleden al. Maar als je dit hoort, ken je het misschien wel. Clap for the Wolfman. Het was een ode aan een Amerikaanse DJ die op AFN te horen was. The Guess Who hoor je. Dus applaus voor Wolfman Jack. Ja. Hij zit er ook met zijn stem in. Luister maar.

Ja, er zat er wel een vaartje in, hè? In die muziek van Tony Joe White. Old Man Willis uit 1968 was dat. En dit stel komt uit Nederland. Ja, dat weten we wel. Linda, Roos en Jessica. Alles of

Roy Black und die kleine Anita. Schön ist es auf der Welt zu sein. Mooie muziek uit 1970. Even opschieten, denk ik. Ja, ik schiet al. Hoor maar. Ik heb ABC ook nog klaarstaan. Tot aan het half uur. Met Poison Arrow. Een vergiftigde pijl. Dat is niet best, hoor. Hey, tot zo, hè. Blijf afgestemd.

0: in Dekker Radio.
1: Altijd muziek. Dit is jouw station.
2: Station
1: 24/7. Free Music Radio.

Mooi hè? Carpenters, Top of the World uit de jaren 70. Drie achter elkaar. Dalek en Rose Clayton. I'm fine, zegt ze. Oh, maar eerst Non Blondes. Vier stuk, zei het. En what's up? En hier is uit 1993. Bekkenradio, deel 2.

0: enemy.
1: En Rose Clayton hoor je. En Becker Radio gaat verder met een Nederlandstalige van een grappige meneer. Hij noemt zich Lodewijk van Avezaat. Dat bewaart, beleefd dat. Hè? Ja, precies. Dat belooft wat. Werk, weg kerel, ben jij het?

ik nog wel. Wat leuk dat ik jou nou ontmoet zeg. Waar heb ik dat toch aan verdiend? Want er is toch niks mooiers op deze aarde.

Who's that lady? Wie is die vrouw? Ja. Dat vragen ze zich nog steeds af bij de Isley Brothers. Maar ik denk niet dat we daar antwoord op krijgen. Hoor, ze geven het zelf ook op. Ja. Het zal altijd een raadsel blijven. Als ik het weet, zal ik het doorgeven. Ja. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Ik draai hem helemaal uit ook, hoor. Ik kan mij iets geven. Kost niks extra.

Dit uur Dekker Radio is al bijna historie, zeg. Hoe vind je dat nou toch? Ik heb net nog eventjes tijd voor Elton John. Met een prachtige song uit 1980. Little Genie, neem ik afscheid. Tot de volgende Dekker Radio maar weer. Bye bye, toedeloe.

Even terug uit jaar 1987 met de opener in het programma Wonder van Vandaag. Hij is van de band Boogie Box High. Jij heeft toch in de titel van de plaat. Fijn dat u erbij bent en blijft u erbij, want wij gaan de lekkere plaatjes voor u draaien ook vandaag weer. Hedendaagse muziek van DJ Goya, Jason Derulo en Melody. Dit is Mi Chico.

0: De muziek van DJ Koya, Jason Derulo en Melody, Michiko, de titel van de plaat. Naar deze spiksplinter nieuwe werk. Hoogste tijd om eens even lekker terug in de tijd te gaan.
1: Oude meuk!
0: Met oude meuk, ja, 1966. Boudewijn de Groot en zijn testament.

0: muziek waarvoor we alweer 60 jaar terug in de tijd gingen in 1966. Deze van Boudewijn de Groot. Dit was Het Testament.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Hopen wij naar het jaar 2003 met tekst van Solvation. Reset your brain. Ja, bij sommige mensen zou het geen kwaad kunnen om de hersentjes even te resetten zodat ze weer normaal gaan doen. Wat is met een band in die wereld vandaag de dag?

0: Ja, we hebben allemaal op het reset knopje gedrukt en zijn we allemaal weer helemaal fris en fruitig. Solvation was dit uit 2003, Reset Your Brain.
1: Jan Berg maakt het bond, het hele uur rond, met muziek nieuw en oud, dat is waar je van houdt.
0: Hoppen wij in 2017 met Felix Jaan, daar met Alex. En welk Alex vraagt u zich dan af? Nou, Alex, I know.

0: Dutch.
1: Ja, dat was een deze opname van deze Felix Jan en Alex Ainono. Too Hot to Touch, de titel van de plaat. Ja, het is maar eens eventjes weten. Tijd voor wat nieuws.
2: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
1: Richie Sampson heeft een nieuwe plaat. Here's a Romeo. Ligt wel lekker in het horen en daarom hoort u hem uiteraard ook hier zo.

0: De prachtige nieuwe plaat van Richie Sampson. He's Romeo, de titel van de plaat, hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: En zoals we net, Stoney Braxton gaan we weer voor u draaien.
2: Jan Berg.
0: Oh, mooi, wat goede knopje indrukken. 1996. Unbreak My Heart.

0: Jazeker, prachtige muziek die hier voorbij komt. Tony Braxton hoorden we hier zo Unbreak My Heart. Even terug alweer naar de jaren 90 van de vorige eeuw. Het jaar 1996. Wij gaan langzaam richting een half uur, zie ik.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En zo is het maar net. We gaan naar het jaar 1971. Samen Michael Jackson en zijn familie, de Jackson 5. Going back to Indiana.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Lekker gevarieerd.

De muziek van Pussycat uit 1983, Lovers of a Kind. Dat was de titel van deze opname hier in de Bonte Muziekverzameling. Ben ik jullie er al bij? Mooi, gaan wij door met muziek. 2026 muziek van Rosé. New track.

0: En dat was hem Nederlandse muziek. Rosé, New Trick, de titel van de plaat. Wij gaan weer heerlijk terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: 1962, Frankie Valli en zijn Four Seasons. Dit is Sherry. MUZIEK

0: Ja, Frankie Valli met zijn te strakke broek aan, zeg ik dan altijd maar. Hè. Dit was Sherry Baby en dan gingen we terug voor naar het jaar 1962. Hij was natuurlijk samen met zijn Four Seasons.
1: Jumberg maakt het bond, het hele uur rond.
0: Zoals de Brett, Miss Montreal, Sanne Hans uit 2008, Just a Flirt.

0: Jazeker, de muziek van Miss Montreal en dit was Just a Flirt. Hier in de bonte muziekverzameling hebben ze de oudjes en de nieuwtjes.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Inderdaad, een nieuw werkje van Philip Essenblatter. Van zijn nieuwe gelijknamige cd Bloemen und Beton.

0: Du wirst schon an mich denken, falls du ankommst.
1: Nieuw werkje van Philip Essen, Blater, Bloemen und Beton. Ja, bloemen en beton gaat dat samen. Ja, als je bedoel een bloempot hebt en je gooit daar aarde in, dan kan je daar natuurlijk ook bloemen in planten. Dat gaat dan weer wel. Ik ben erbij. De bonte muziekverzameling. Ja, zei zeker. Wat vind jij ervan, Klaassen?
2: Hé, hey Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die.
1: Nou, dan houden we het ook zo. 2012 muziek van Roel van Vels en zijn band. The Rush of Life.

Gewoon lekkere uptempo muziek uit het jaar 2012 van Van Velzen, The Rush of Life. En dat bracht het de tijd hier, het programma Bond weer op het moment dat we afscheid van u gaan nemen. Dit was hem weer een uurtje lang Bond op uw radiotoestel. Ik ben, blijf en was Jan Berg. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan dat mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres dan. Ik ga u nog een hele fijne dag toe wensen. Met een hoop leuke dingen om te doen. Vertel ik u wat de muziek is waar we mee uitgaan. We hebben wat kortere plaatjes, dus we hebben er nog drie aan het begin in 1977. Tony Wilson, I Like Your Style. Nieuwe werkjes van Robbie Montero om te beginnen met Spaans Benauwd. En daarna nog Mark Griffin, Here We Go. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag weer tot de volgende Bond.

Even lekker terug in de tijd met deze opname 1982. Toto was dat, Rosanna, de titel van de plaat. U bent er nog steeds bij. De Bonte Muziekverzameling, het programma Bond met andere woorden. De hedendaagse muziek hier zo van Tame Impala. Dit is Loser.

0: De muziek van Tame Impala, loser, sukkel met andere woorden. Ja, toch wel een lekker plaatje en daarom ook hier een programma. We gaan terug in de tijd trouwens.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan 1962 met Brian Hyland. Dit is Sealed with a Kiss.

0: 1962. De muziek van Brian Hyland, Sealed with a Kiss.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: K3.

0: De K3's uit het jaar 2005, deze opname. Kumba Hey was de titel van de plaat. We hebben weer wat nieuws.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Muziek van Ellie Marie. Dit is Rock Bottom.

0: missing you.
1: De muziek van Ellie Marie. Dit was Rock Bottom.
2: Hé, hey Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die.
1: We gaan naar 2012 met Train samen met Ashley Monroe. Dit is Bruises.

van Train uit 2012 was dit nummer met de titel Bruises. Bracht ons aan het einde van het programma Bond weer. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang muziek. Mijn naam Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Ik hoop dat u ook weer met plezier geluisterd heeft. Ik ga u nog een hele fijne dag toe wensen en u uiteraard vertellen wat de muziek is waar u mee uitgaat. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Alweer gaan we naar het jaar 1976 met de Bay City Rollers. Ze hebben zingen Saturday Night. En daarna toch wel een iets ouder werkje van Karl Markstrom, waar we regelmatig nieuwe muziek krijgen. Deze komt uit 2015, Una Biena Vestida. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag tot de volgende Bond, man weer.

De opening het programma rond voor vandaag is van UB40, terug uit jaar 1987. Heerlijke reggae muziek op de radio. Dit was een nummer met de titel Maybe Tomorrow, misschien wel morgen. En ja, wat er morgen dan weer gebeurt, moeten we morgen maar weer afwachten natuurlijk. Ik ben Jan Berg, draai de plaatje vuur de komende uur. Zo deze van Alex Warren, muziek 126, My Rescuer.

0: De muziek van Alex Warren, My Rescuer, de titel van de plaat. Wij gaan terug in de tijd met wat wij noemen...
1: Oude meuk!
0: We gaan 1968 met Joe Dassin. Siffler, sur la

0: Dan gaan we al muziek van Dior Centrum het jaar 1968 met Siffler La Colline hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Jazeker, en in de Bonte Verzameling naar Nederlandstalige muziek van dit jaar 2003, Akda en de Munnik. Groeten uit Maaiveld.

0: mannen hebben heel wat mooie muziek gemaakt. En vrij recent ook nog wel wat, maar deze is al uit 2003. Agda en Dominic, groeten uit Maaiveld.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: En in de beste mix gaan we naar het jaar 2014. Alloway Black hier zo. And he is the man.

0: 2014, de muziek van Holloway Black. Dit was The Man.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hey, naast werk van Richie Sampson. This I'll Take You Back.

0: mooie nieuwe single van Richie Sampson. Dit was een nummer met de titel I'll Take You Back.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: 1991, Alexander O'Neill, All True Man.

De muziek van Alexander O'Neill is 1991, Old True Man, de titel van de plaat. Wij gaan richting het half uur met muziek uit 1977. Vanaf het roemruchte album Year of the Cat is dit Al Stewart en de tweede single die eraf kwam, On the Border.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Good morning, everybody. Good morning. De dag begint en hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen zijn we alweer maandag geworden en we hebben onze deuren geopend van de ochtendkroeg samen met die Dexys Midnight Runners en Come On Eileen. En Eileen is een lekkere koffie komen drinken. Nu tijd voor een hele hoop dames, geen probleem, hier is Bananarama.

0: Opsta.
1: Wakker worden. Peter.
2: Yes.
1: Bobbelaars.
3: Dit is de ochtendkroeg.
4: De ochtendkroeg.
5: Wat? Amai, dat is vriend, vriend. God. God zij dank. We zoenen lekker.

Het was een test uit de jonge geweld, laat ons zeggen, van Tokyo Hotel. I'm ready, set, go. Waar heb ik dat nog gehoord? Is wel een beetje een aftelling om te gaan vertrekken. Maar we gaan rustig blijven zitten. We gaan rustig de koffie blijven serveren hier in de ochtendkroeg op deze maandag. Wat dacht je van deze Red Sebastian en die strobe lights?

0: is het net.
1: Elke morgen, verse hits en heet nieuws.
2: Dit is de Ochtendkroeg.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
0: Kom je bed uit.
3: There was a time that rock and roll was easy. But now it's clean and heavy.

Ja, het was nog even terugkeren naar de 89 met het begin van de acid rock of de acid die opkwam naar het new beat met deze rhythm device en die grote acid rock. Ik ben destijds nog achter deze schijf naar Antwerpen gereden, aangezien je die nergens anders kon krijgen. Dus roept een beetje herinneringen op, maar over een heel andere boeg nu. Die van een Ben Kramer terug op het Nederlandse genre. En wie heeft het over de clown? Trouwens, een liedje met heel veel waarheid. Luister maar.

hij was maar een clown. En zo werd hij oud. Zijn hoed was te klein en zijn schoenen

op een avond, hij viel, net als elke keer. Het publiek lachte luid, maar voor hem

Ja, nog een beetje reggae hier in de ochtendkroeg op deze maandag met Desmond Dekker en de Aces en de Israelites. Misschien een beetje een gevoelige plaat om te gaan draaien nu, maar het is toch een leuk om nog eens terug te horen. Wat dacht je van deze Tracy Orr? And it's all true. Daarmee gaan we een beetje een klein andere genre gaan draaien.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

was een van die vele talrijke boysbands uit de jaren 90. En deze Boyzone, Love Me For A Reason, hebben wij dan ook gedaan. Het is toch nog eens fijn, want ze hebben ons altijd van die leuke muziek nagelaten. En als we nog even dieper terugkeren in de tijd, na de jaren 80, vinden we deze Albana en Romina Power met Felicita. En die hebben ons ook heel wat leuke platen nagelaten.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: was ik van jou.
1: Ja, die gaan we ook nooit vergeten. Deze Lobby Neves aan het strand van Oostende. En het is daar tegenwoordig toch een beetje het weer voor geworden om naar het strand van Oostende te gaan. Over de veiligheid gaan we het niet hebben, maar het is altijd een keer koesteren, lekker wandelen aan het strand. Nu tijd voor Doetje, ja.

0: was zo'n beetje de aanvraag van Bryan Adams. Have you ever really loved a woman? Ja, Bryan, dat hebben wij gedaan. Ziezo, met deze wijze woorden gaan we ook de deuren sluiten van de ochtendkroeg hier op deze maandag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er uiteraard opnieuw met een nieuwe editie. Nog veel luisteren bij de volle collega's en dan vooral op je favoriete radio.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven. Ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven. Ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Tom Elsen en The Sun in Her Eyes. Tot morgen.

Je hoorde de Temptations, The Way You Do, The Things You Do. Amerikaanse band die hun hoogtepunt kende in de jaren 60. Nou, samen met de Supremes waren zij de echte hitsellers van Motown. De groep werd opgericht in 1961 in Detroit. En het was eigenlijk een soort samensmelting, samenstelling van twee plaatselijke groepen uit Detroit. The Primes en The Distance. Nou, toen de groep begon onder de naam The Temptations bestond hij uit Otis Williams, Melvin Franklin, Elbridge Bryant, Paul Williams en Eddie Kendricks. Nou, later zouden nog vele personele veranderingen volgen. Dan komt hij weer. Jawel, UB40 had in augustus 1990 een hit met dit nummer. En daarmee bereikte zij een 11e plaats in de hitparade. Hey, hallo, welkom deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we je weer verrassen op die onbekende muziek, obscure B-kantjes. De muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. Alle ingrediënten die zijn weer aanwezig. Natuurlijk onze nederpopplaat. Dat deze keer met de groep Alderman. En ook onze tragiek van de muziek met Mike Bloomfield. Maar ik heb ook nog deze voor je van Mark Peters. Don't Cry For Me. Wow.

orkest van de Oldies Project. Als we muziek aan het zoeken zijn, dan komen we soms razend onbekend, maar toch hele leuke tegen. Dat was met deze ook het geval. Eldorado's Bam Bam Boom. Amerikaanse doo-wopgroep die oorspronkelijk werd opgericht als Perky Lee en de Five Stars. Nou, ze hadden het grootste succes met het nummer At My Front Door. At My Front Door was de nummer 1 plaats te bereiken in de R&B chart destijds in 1955. En daarvoor hoorde je Gary Puckett en de Union Gap, Lady Willpower. Nou, de zanger van deze groep, die werd geboren in 1942 en begon in zijn tienerjaren al met gitaarspelen. Nou, in eerste instantie werden ze Gary Puckett en de Union Gap genoemd. Later was het gewoon Gary Puckett. Ze waren actief in de tweede helft van de jaren 60. En we begonnen dit trio met Mark Peters, Don't Cry For Me. Engelse zanger die vaak begeleid werd door de band The Silhouettes. Een nummer wat je hoorde kwam uit in november 1964. Zometeen onze tragiek van de muziek met Mike Bloomfield. Maar ik heb nog een aantal hele leuke platen voor je. Onder andere Young Jesse, maar ook deze van Tony Jackson en The Vibrations. Stage Door. Yeah.

Mike Messenger, Cause of All Mankind. We hebben Spatterland proberen af te zoeken om wat zinnigs van deze meneer te kunnen vertellen. Maar het enige wat we tegenkwamen is dat het nummer uit 1966 kwam. Nou, voor de rest, ja. Mocht jij er wat meer van weten, je kan ons deelgenoot daarvan uitmaken. info@theoldiesproject.nl. Daarvoor hoorde je Young Jesse, Here Comes Henry. Zijn echte naam is Obedia Donald Jesse. Ja, dan ga je daar gauw een andere naam aan nemen. Hij was afkomstig uit Dallas. Hij nam zijn artiestennaam aan in de jaren 50 en 60 en stond bekend om zijn solo-carrière samen met The Flash. Hij kwam niet uit een echte muzikale familie, alhoewel zijn vader was kok, maar zijn moeder was zeg maar de muzikale spil in het gezin. Zij had een carrière onder de naam Punky Harris. En daarvoor hoorde je Tony Jackson en The Vibrations Stage Door. Voormalig basgitarist van The Searchers, die in juli 1964 de groep verliet en solo ging, omdat hij niet echt tevreden was met de muzikale keuze van de band. Ze kenden niet echt succes, alhoewel ze wel een aantal singles uitbrachten, werd dat succes. Nee, dat hadden ze niet. Zometeen onze nederpopplaat Alderman, maar eerst deze van een heel leuke Sir Cliff Richard. Onbekend nummer, Lamp of Love.

Onze nederpoplaats, de duo Alderman en Come in the Evening. Een Leids duo dat bestond uit Willem, Gert, Aldershof en Bob Zimmerman. Ze maakten begin jaren 70 dit nummer en ze kenden elkaar al van het Rijnland Lyceum en speelden toen ook in de schoolbandjes Storks. Het duo bracht twee singles uit, waarvan dit de eerste was. Het was geen hit, want het nummer wist niet verder te komen dan een tipnotering. Maar ja, desalniettemin toch aardig om eens terug te horen. En daarvoor hoorde je Sarsaparilla, Spooky. Ook van deze plaat niks van kunnen vinden, zo staat er op het papier. En we begonnen dit uur met Cliff Richard, Lamp of Love. Hij werd geboren als Harry Roger Webb en werd in 1995 tot ridder geslagen en gaat sindsdien door het leven als Cliff Richard.

0: Jouw suggestie voor dit onderdeel van het programma, bijvoorbeeld voor de Nederpopplaat, je kan het ook altijd sturen naar ons welbekend e-mailadres.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: Hij werd geboren op 28 juli 1943 in Chicago. Mike Bloomfield was een Amerikaans muzikant, gitarist en componist die een van de eerste supersterren van de populaire muziek was. Hij verdiende zijn reputatie uitsluitend omdat hij hoofdzakelijk alleen muziekinstrumenten bespeelde en zelden zong. Bloomfield speelde met veel blueslegendes uit Chicago en zelfs voordat hij zelf beroemd werd. Hij was ook van grote invloed op de midden tot late jaren 60 revival van de klassieke Chicago bluesstijl. In 2003 werd hij gerangschikt op nummer 22 in de Rolling Stones 100 beste gitaristen aller tijden. In de jaren 60 speelde hij met verschillende bands in het land, maar hij wilde een eigen stijl ontwikkelen dat een mengeling was van blues, soul, country en rock en folk. De exacte gebeurtenissen en omstandigheden die hebben geleid tot zijn dood zijn niet duidelijk. Wel is bekend dat Bloomfield werd doodgevonden door een overdosis drugs in zijn auto op 15 februari 1981. De enige details van niet nader genoemde bronnen vertellen dat Bloomfield stierf op een San Francisco feest en werd verplaatst naar een andere locatie in de stad door twee mannen die aanwezig waren op dat feest. Zijn grafsteen is in de Hillside Memorial Park, Culver City, in de buurt van Los Angeles, California, USA. In de tragiek van de muziek, Mike Bloomfield met It's Not Killing Me.

worden de Preachers. Hoe doe je love? Obscure groep. Dat is een van de obscure bandjes in deze aflevering van The Oldies Project. Stond onder leiding van Richard Fortunato. Afkomstig uit Los Angeles. En het nummer dat werd uitgegeven bij het Moon Glow label. En daarvoor hoorde je Wes Voigt en The Town Tree. I Wanna Lover, Amerikaanse songwriter die het meest bekend is geworden onder zijn artiestennaam Chip Taylor. Hij stond aan de wieg van vele liedjes zoals Angel of the Morning en ook Wild Thing. En we begonnen dit trio met de tragiek van de muziek Mike Bloomfield, It's No Killing Me. Zometeen, ik heb er nog een stuk of vier voor je. Onder andere The Jinx, Heinz The Creation, maar ook deze van Don and Juan. True Lover Never Runs

Leuk uit deze muziek. Je hoorde de Jinx en Do What They Don't Say. Groep die bestond uit David Hoback, Bill Cunningham, later lid van de Bokstop, Mike Harrison, The White Shy en ook nog Chris Bell. Nou, de groep de Jinx werden opgericht eind 1964, begin 1965. En daarvoor hoorde je Heinz en You Were There. Heinz Bird, voormalig bassist van de Tornadoes. Ja, hij kwam onder de aandacht van Joe Meek toen deze een winkel bezocht waar Heinz werkte. Joe Meek zorgde er onder andere ook voor dat Heinz zijn haar ging blonderen om zo zijn eigen stijl wat vorm te geven. Heinz hield de muziekbusiness voor gezien toen Joe Meek overleed. En daarvoor hoorde je The Creation Making Time, Engelse rockband die werd opgericht in 1966. Nou, het meest populaire nummer was Painter Man. Nou, dat werd in 1979 gecoverd door Boney M. Gitarist Eddie Phillips van The Creation beschreef hun muziek als rood met paarse flitsen. En wat voor geestverruimende middelen hij daarvoor heeft gebruikt, dat laat ik dan natuurlijk even in het midden. En we begonnen dit kwartet met Don en Juan, True Love Never Runs Smooth. Amerikaans duo dat bestond uit Claude Johnson en Ronald Trone. Toen zij beide een appartement aan het schilderen waren, begonnen zij te zingen. Nou, dat werd opgemerkt door een huurder en die bracht hen in contact met een platenmaatschappij. En dat kan zomaar raar gaan. Hey, tot zover alweer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Wij iedere keer maar weer. Ik heb er nog eentje voor je van Richard Lewis. Hey Little Girl uit 1954. Graag tot de volgende keer. Dag.

maandag 5 oktober 2026. Die we aftappen met Yes and Owner of a Lonely Heart. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur Donna Summer, de wereld van de glitter en glamour, Giselle en Fake, Electric Light Orchestra, Level 42 en Glass. En we trappen af in 1988 met de artiest van vorige week, Phil Collins en Two.

lekkere klassieker uit 1976. Could It Be Magic van Donna Summer. Hier bij de ochtendshow aan de start van de nieuwe werkweek. Op deze o zo moeilijke maandag 5 oktober.

0: Joop van den Ende is zich er op 84-jarige leeftijd van bewust dat zijn leven op een dag zal eindigen. Maar laat zich daardoor niet weerhouden om tot ver in de toekomst plannen te maken. De theaterproducent, die onlangs werd verrast met de Gouden Televizier Oeuvrering voor zijn grote bijdrage aan de Nederlandse televisie, werkt onder meer aan de terugkeer van The Phantom of the Opera in 2028 en de musical Surabaya Dreams voor 2030. Hoewel van den Ende kampt met neuropathie in zijn benen en zich voortbeweegt met een rollator, voelt hij zich naar eigen zeggen van zijn knieën tot zijn kruin pas 40 en denkt hij voorlopig niet aan stoppen met werken. Suzanne en Freek hebben met hun nieuwe singlepijnstiller de alarmschijf te pakken gekregen. Het nummer is de titeltrack van hun komende album dat op 13 november verschijnt en volgt op de eerdere hits Niemand en Halverwege. De track heeft een lading gekregen door de kankerdiagnose van Freek en de geboorte van hun zoontje Sef in 2025. Met deze uitverkiezing pakt het echtpaar een record. Ze vormen nu het eerste duo ooit dat 8 alarmschijven op hun naam heeft staan.
1: De gordijnen niet geopend, je gaat maar weer een stukje lopen. Maar van binnen, diep van binnen, sta je stil.

Een klassieker uit 1979, Electric Light Orchestra met Shine a Little Love. Zometeen nemen we een kijkje in de hedendaagse hitlijst, maar we gaan eens verder met Level 42. De Britse topformatie rond bassist en zanger Mark King, die in de jaren 80 niet alleen bekend stond om hun funky baslijnen, maar ook om hun prachtige popballads. Tijd voor een gevoelige klassieker uit het najaar van 1987. Level 42 met It's Over.

0: ruimte voor de zon in onze regio en de temperaturen lopen gemakkelijk op naar 20 tot 22 graden. Er staat een rustige, zwakke tot matige wind uit het westen. Morgen verloopt een groot deel van de dag opnieuw droog en zonnig met maxima van 20 tot 22 graden. In de loop van de middag en avond neemt vanaf het zuidwesten de bewolking en de kans op buien toe, waarmee er geleidelijk een einde komt aan de droge periode.
1: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

We namen een kijkje in 1985. Sam Lagerdam van Power Station. Hier bij de ochtendshow op deze ozemoedelijke maandag 5 oktober. Met onderweg Duncan Brown, The Whistars. En rond kwart voor stellen we een nieuwe artiest van de week aan je voor. Maar nu eerst uit 88 gaan we Down Under samen met de formatie In Excess. Hier is Never Tell Us Apart.

Dunk Around in the Wild Places, hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met zometeen de artiest van de week, nu eerst A Brand New Day. Hier zijn de Whistlers.

0: de week.
1: Deze week staan de spotlights gericht op de legendarische Britse band die in de jaren 70 en 80 punk, reggae en pop uniek wist te combineren tot wereldwijde stadionhits. De Pooley.

0: van de week.
1: Spirits in the Material World uit 1981. Zanger en bassist Sting schreef deze maatschappijkritische track voor het album Ghost in the Machine, waarop de band een nieuw geluid liet horen door prominent gebruik te maken van synthesizers en blazers. In de Nederlandse top 40 bleef de single 8 weken genoteerd en behaalde een mooie 6e positie.

Patty Austin uit 1985. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow voor deze o zo moeilijke maandag 5 oktober. Nieuwe aftrappen met de Spin Doctors en Two Princes. Dit uur heb ik nog Losing My Religion van R.E.M. Maar we gaan eerst naar 1993 met Open Sesame. Dit is

Doctors, de aftrap van het tweede uur van de ochtendshow op deze ozemoedige maandag 5 oktober. Nog een uur lang jouw muzikale begeleiding tussen de topstaande neerwerk gaan. Een goedemorgen, welkom bij de ochtendshow. Met zometeen Akta en de Munnik met Morgen wordt fantastisch. Maar eerst de klassieker uit 1970, CCR. And have you ever seen the rain? It's

0: En een jaar geleden kwamen ze na een aantal jaren weer terug bij elkaar. Maakten deze single Morgen Wordt Fantastisch. En Agda en Munnik stonden weer helemaal op de planken. De ochtendshow op jouw radio, waar we toe zijn gekomen aan.
1: De wereld van de glitter en glamour. Met het show nieuws.
2: Olke Gulsen is donderdagavond in Amsterdam slachtoffer geworden van een gewelddadige straatroof. De ondernemer werd op de Sarpaticade bij het instappen van haar auto aangevallen door een man die een kostbaar horloge van haar pols trok. Gulsen, die bij het incident meerdere verwondingen opliep en vol schrik reageerde, heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. De opsporingsdiensten zijn momenteel op zoek naar twee verdachten. Taylor Swift is met haar nieuwe single Patient, Zero, op plek 21 de hoogste van twee nieuwe binnenkomers in de Nederlandse top 40. De 36-jarige Amerikaanse zangeres paste ruim een week geleden haar Instagram-bio aan en vernieuwde haar website, waarna ze vier nieuwe nummers aankondigde op de encore-editie van haar album The Life of a Showgirl. De track Patient Zero, die de afgelopen week ook al werd uitgeroepen tot alarmschijf, is een van die vier kersverse songs.

0: Al 29 weken lang staat hij genoteerd in de top 40 en zakte afgelopen vrijdag 1 plaats naar nummer 4. De bouw is aan met Matnek. Wij zijn zo terug met Boys Summertime Love met Sabrina. Maar is tijd voor het actuele ochtendshow.
1: Het is maandag 5 oktober en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend schijnt de zon uitbundig en belooft het een heerlijke nazomerdag te worden. Er is veel ruimte voor de zon in onze regio en de temperaturen lopen gemakkelijk op naar 20 tot 22 graden. Er staat een rustige, zwakke tot matige wind uit het westen. Morgen verloopt een groot deel van de dag opnieuw droog en zonnig met maxima van 20 tot 22 graden. In de loop van de middag en avond neemt vanaf het zuidwesten de bewolking en de kans op buien toe, waarmee er geleidelijk een einde komt aan de droge periode.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsveugen.

Martijn Love uit 1987 van Sabrina bracht ons bij het laatste half uur van de ochtendshow op deze o zo moeilijke maandag 5 oktober aan de start van deze nieuwe werkweek. Met onderweg muziek van de Steve Miller Band, CC Pesington. We gaan rond kwart voor de geschiedenisboeken erbij pakken voor de historische popnieuwsfeitjes. En nu uit 2021, The Last Train Home. Dit is John Mayer. If you want to

1973 hoorden we de Joker van de Steve Miller Band hier bij de ochtendshow. Waar we zometeen de geschiedenisboeken erbij gaan pakken voor de historische popnieuwsfeintjes. Maar we gaan eerst naar de hitlijst van 1992 met CC Pezzington. Dit is We Got a Love Thing.

0: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 5 oktober 1980. Paul Thomas, de bassist van de Amerikaanse rockband Good Charlotte, wordt geboren in Waldorf. Hij groeit later uit tot een bekende naam in de alternatieve punkrockscene. 1947. Brian Johnson, de iconische leadzanger van de Britse rockband AC/DC, wordt geboren in het Engelse Dunston. Hij voegt zich in 1980 bij de band als opvolger van de overleden Bon Scott. 1951. De Ierse singer-songwriter Bob Geldof, bekend als de voorman van The Boomtown Rats en initiatiefnemer van Live Aid, wordt geboren in Dunlaugere. Zijn muzikale carrière krijgt in de jaren 70 een vliegende start met grote Britse

Samenwerking van Brian Adams en Melanie C uit 98, When You're Gone. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de show voor deze o zo moeilijke maandag 5 oktober.

0: week bruist als het water van de Noordzee.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Ho, ho, ho, ja, inderdaad wel. Hè. Je moet eventjes de hond buiten laten. En natuurlijk wel. Wie laat wie nu eten natuurlijk. Hè. Dat was de vraag van André van Duin natuurlijk. Maar geen bijzondere goede maandagmiddag. Maar hartelijk welkom natuurlijk in de nieuwe aflevering van de Lunchbreak. We zijn er weer tot 1 uur natuurlijk. En we begonnen met die leuke van de Suite. Hè. Inderdaad wel, met Fox on the Run. Hou je maar lekker aan de lijn, zou ik zeggen. Ja, dat heb ik nog het liefst van allemaal. Al ook wel hou ik van de hondjes, als het ware. Wel, van harte welkom natuurlijk in een nieuwe aflevering van de Lunchbreak. Het is maandag, dus we hebben nog een klein beetje het weekend in het hoofd. En mag ik zeggen, smakelijk eten natuurlijk wel. Hè. Hier is Curtis Mayfield en Freddy's Dad.

0: Ach, toch lekker op een maandagmiddag zoals deze natuurlijk. Hè. Dat was muziek van Curtis Mayfield. Eventjes wat haast terugnemen, zoals we zeggen inderdaad wel. En dit allemaal met Freddy's Dead. Zou het over Freddie Mercury gaan hebben? Wie zal het zeggen?
1: Ja.
0: Straks ook weer de onvergetelijke song natuurlijk. En ook natuurlijk het heetste nieuws van toen hier op jouw fantastisch radiostation. En dat gaat deze keer over Mark Cohen. Dus als je Mark Cohen kent, wel, daar gaat het een klein beetje over. Dus afwachten wat er over hem te zeggen valt vandaag hier in de Lunchbreak natuurlijk. Hier is Don McLean. En over die Vincent, die weet je wel.

Ja, dan gaat het over de hek geworden de schilder uit Nederland natuurlijk. Hè. Vincent van Gogh, deze mooie van Don McLean. En het allemaal met zijn Vincent. Ja, zei je toch al? Ja. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Dit is de lunchbreak waartoe je luistert. We doen het heel zachtjes aan vandaag. Morgen waarschijnlijk wel iets harder dan vandaag. Ja, inderdaad wel. Want je weet het, tussen 12 en 1 wel, dan eet iedereen hier op jouw fantastische radiostation. En dat doen we iedere dag.

De jongste broer van de Osmond Brothers natuurlijk. En dat was natuurlijk Donny Osmond. En dit al met zijn I'm leaving it up to you. Ik laat het aan jou over. Ja, zoveel kan je zeggen natuurlijk. Hier is muziek van VOF de Kunst. En hier zijn ze met Suzanne.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo'n heel bijzonder goede maandagmiddag, het Lunchbreak Breaking News van Toen. We gaan terug in de tijd met Walking in Memphis van Mark Cohen. Walking in Memphis zanger Mark Cohen wordt vandaag in 2005 tijdens een poging zijn tourbus te stelen in het gezicht geschoten. Wonderbaarlijk overleeft hij de overval. Hier is Mark Cohen en dit allemaal met zijn Walking in Memphis.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-up van Patrick.

Ach, lekkere plaat, hè? De laatste nieuwe van Bryan Adams, inderdaad, uit Canada, ja. En dit allemaal met zijn get-up voor deze week, tot en met vrijdag natuurlijk, The Ballad of Terry Fox. Ja, komt weer naar Europa natuurlijk, hè. Komt weer met een nieuwe album uit, en het voorjaar hebben we laten vertellen. En dat is er een voorsmaakje van, als het ware. Van harte welkom in deel 2 van de Lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur hier op deze maandag. Hier zijn de Weather Girls en Hit the Road Jack.

0: Ah, inderdaad, lekker reggae van de Reggae United. En Do You Feel My Love? Als ik zo eventjes kijk, wel, dan is het hoog tijd geworden.
1: De Spreek LP van de week.
0: Voor onze nieuwe LP of onze nieuwe artiest van deze week. Hier is Noordkaap. En hier zijn ze met Ik hou van u. En het is ook een beetje zo natuurlijk, hè? Ja, inderdaad wel. Nog tot 1 uur, de lunchbreak hier deze maandag op je radio. En als je aan het eten bent, smakelijk eten. En je mag je ook eens eventjes laten gaan natuurlijk, hè, als je wilt. Hier zijn ze, de mannen van Noordkaap. En Ik hou van u.

En dan had heel de week zijn onze artiesten van de week natuurlijk. Ja, inderdaad wel. De mannen van Noordkaap. En dit allemaal met hun, vandaag met hun Ik Hou Van U. En morgen weer een ander eentje natuurlijk. En weer een lekkere hit van hen. Zo leren we ze ook weer beter kennen natuurlijk. Inderdaad wel. Hier is Texas Hold'em. Weet je nog wel? Met Beyoncé.

0: take it to the flow now. Ooh. Oops.
1: Ja, inderdaad, in het begin van haar carrière was ze eindelijk geschapen om country zangeres te worden. Maar ondertussen, ja, we hebben al heel wat andere hits natuurlijk ook gehoord van Beyoncé, hè, inderdaad wel. Texas Hold'em, hier in de lunchbreak op jouw fantastische radiostation. Ik heb nog een plaatje of twee te gaan ongeveer en dan is het weer altijd aan een collega natuurlijk. Ik zou zeggen, stay tuned, want we hebben nog een heleboel goede programma's voor jou, want we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En hier is Shaking Stevens als voorlaatste vandaag, hier deze maandag. En hier is hij met zijn... Oh, oh, shit.

0: De muzikale vitamintjes die zitten weer bijna helemaal op. Hè. Ja, inderdaad wel. Ik heb er nog eentje klaarstaan vandaag voor jullie. Niet verder vertellen, hè, inderdaad. Stay tuned, zou ik zeggen. Tot morgen. Morgen zijn we er weer met een nieuwe lunchbreak met de nodige muzikale vitamintjes voor jou. Dat was Shaking Stevens en Shirley. Ja.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag. Even kijken. Ja, de Two Man Sound. Hier zijn we met de potpourri van de Disco Sound. Tot morgen. Bedankt om te luisteren. Bye bye. Maak er een mooie maandag van.

0: twee. Zullen ze even inlaaien in de busje, jongens. Zo, lekker met zo'n surfplankje. Lekker toch? Het is geen feest als je niet op zo'n lekker surfplankje bent geweest.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met
0: wees welkom, lieve Leute van Hoijten.

Was hij niet de grootste versierder van het westelijk halfrond? Tuurlijk, ja. Oh, je kijkt in de spiegel. Je bedoelt jezelf. Leuk, joh. Leuk. Valentino. Uit de jaren toen er nog van dit soort polderpopmuziek ten gehore werd gebracht. En wat heet natuurlijk in de hitparade komt te staan. En terecht, het was Champagne met Valentino uit gouden vervlogen jaren. En nog meer van dat. Tuurlijk, dit uur. Wees welkom vrienden, terug naar de voltooid verleden tijd. Dit is de Middle of the Road Show.

0: De zon die schijnt regelmatig. Ja, en met hoog tempo uit je radio.
1: Ja, lekker
0: warm dit. Chris Montes hoorde je in Aino Digas. Het was 1973. Zo, fijn dat je weer onderdeel bent van de show. De Middle of the Road Show met zometeen een fijne voor achter Adèle Keuken.

0: De discotheken die bestonden net een jaar of zes in Nederland. Ja, schrikbarend toch? Ja. 1976 was het. Love Me Like a Lover. Tina Charles, die we ook kennen van I Love To Love. Leuk, hè? En zo heette dat album wat dit vanaf komstig is. En ook een single uitgebracht. En een klein beetje op muziek zetten. Tina Charles, dankjewel. Weer een onderdeel. Vrienden, oh, oh, oh.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Nou, ik kom er graag. Het liefste natuurlijk in Spanje aan de strand. Maar dat Nederlandse kustwensen, oh heerlijk.
2: Dit is de middel van de show.

0: Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat sla ik niet af, man.
5: Krom is krom en recht is recht.

Een dag niet geleefd. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Maar natuurlijk ook een dag geen muziek is een dag niet geleefd. Lijkt me toch? Ja, logisch. Je hoort de muziek van de Beach Boys. I Can Hear Music uit 1969. En dit is Elvis Costello.

En die vakantie, die pakken ze ons lekker niet af. Zo, punt gemaakt, de knecht. Summer Holiday. Uit Driebergen, daar kwamen ze vandaan. De Blue Diamonds, terug op Den Radio in de Middelste Roadshow. En dit is Paul McCartney.

Laat, laat de tv alsjeblieft uitstaan. Doe het alleen met radio, vrienden. Net zoals vroeger, heel lang geleden. Met die ouderwetse transistorradio, maar geen tv. Je wordt er zo na van. Ach, verschrikkelijk. Elke journaaluitzending komt weer op hetzelfde neer. Gewoon een statement dit. We doen het samen. En niet alleen. We waren de jongens van Bots heel lang geleden. En ze waren trouwens ook bijzonder populair met onze oosterburen. Ja, die maakten teksten. Wat een dag, hè, vandaag. Nou. Leuk dat je erbij bent. Vele leuke programma's op dit station vandaag. En wat dacht je van de Bengals?

wel zo'n muzikale hoogstandje. Met het zo populair, gehalte. Later, vele jaren later, werd de plaat nog eens een keer opnieuw uitgebracht. Dankzij Belle Epoque. Maar dit was heel origineel, het was 1966, hè? Los Bravos. En tevens een van de laatste in de Middle of the Road Show voor vandaag. Better Middle Eyes. Ohoho. Als ik in die poppetjes kijk. Maak er nog een leuke voortzetting van en graag tot morgen.

0: Dit is jouw Hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Volle kracht. De Muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, gegroet maar weer. En fijn dat jullie zijn ingeschakeld voor een uurtje de Muziekfabriek. De muziek die staat wederom centraal. Je hoort ze dan ook 3-3. En ook onze vaste items zijn zeker weer aanwezig. Laten we snel van start gaan.
2: Rom. Doe dan. Rom van der Steen.
1: En dat doen we met Gloria Estefan van het album Miss Little Havana. En ze heeft het nog lekker in de bloed zitten hoor. Het heet gevoel. Luister naar Hotel Nationaal.
3: De Muziekfabriek. It's time for Hoochie.

0: ik tenminste verstaan. Leuk liedje dit. Lekker gezellig.
1: Dat we altijd bestaan.
0: Raymond Hermans. En neem me mee, daarvoor zat de Black Eyed Peas met Shut Up. En we begonnen met Gloria Estefan van het album Miss Little Havana Hotel Nacional. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. Alle vaste ingrediënten die zijn natuurlijk in dit uur weer aanwezig, waaronder ook de grote en de kleine hit.
2: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Die gaan we stoppen bij het jaar 1997.
2: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Puff Daddy en Faith Evans met I'll Be Missing You. Met een verwerking van een Police sample. Het nummer stond die week voor het eerst op nummertje 1. Terwijl het al 7 weken in hitparade stond. En dan die kleine hit, die zakte naar nummertje 40 en kwam van een 36e plaats. Het is die van Tic Tac Toe, een nummer wat Duits georiënteerd is. Het heet dan ook Waarom. En we noteren voor Tic Tac Toe 10 weken hitparade. We keren terug naar 9 augustus, oftewel week 32 van het jaar 1997.
2: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: muziek uit het verleden en heden. De Muziekfabriek.
1: Daar geniet je langer van dan je denkt.
2: Muziekfabriek.
3: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: für deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht. Und warum?
1: Ja, je hoeft alleen maar tegenwoordig het nieuws aan te zetten en je schreeuwt het uit volle borst. Und warum? We gaan daar niet verder over discussiëren. Daar zijn we andere programma's voor, hè? Wij houden het gewoon lekker bij de muziek.

0: Deze is vrolijk en lekker luchtig. Straks gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken. Maar we gaan eerst naar de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Begin 60 jaren speelt hij mondharmonica en zingt hij met Elmo Lewis, Brian Jones, Mick Jagger in diverse Londense clubs. Maar voor het zover was gaan we terug naar de begin jaren 60.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Hij wordt geboren als Paul Pound op 24 februari 1942 in Portsmouth, Engeland. Op jonge leeftijd raakt hij betrokken bij bluesnummers en hoort hij muziek van Johnny Hooker, Muddy Waters. En hij zelf wilde ook dit soort muziek gaan maken. Tegen 1961-62 speelt hij onder andere in Richmond in allerlei clubs. Hij doet dat als gastzanger en mondharmonica spelen en brengt nummers zoals Down the Road of Peace en I'm Your Hoochie Gucci Man. Hij zingt onder andere met de band van Elmo Lewis en zijn collega's Brian Jones, Mick Jagger en Long John Baldry. Tijdens zijn optredens ontmoet hij de Man Jukes Blues Band, die hem vragen om bij hun te komen zingen. In 1963 krijgt deze band, die inmiddels omgedoopt is tot Manfred Mann, een platencontract. In januari 1964 scoorde ze hun eerste hit met het nummer 5-4-3-2-1, dat spoedig gebruikt zal worden als tune voor het Engelse BBC-programma Ready Steady Go. En zo werd het geluid van Manfred Mann een enorm succes van 1964 tot 1976. De groep scoort maar liefst 19 hits, waarvan 8 stuks in 1966. Hij zelf heeft als solozanger 4 hits in de periode 1966 tot 1969. Zijn eerste solohit was een ontzettende goede stamper. Het nummer heette High Time, met een heerlijk opzwepend ritme, wat hem een Engelse top 4 hit opleverde en die maar liefst 15 weken in de Engelse top 50 stond. Het liedje I've Been a Bad Bad Boy was zijn tweede solohit in 1967. En die gaan we voor je draaien. Zo, dat gaat goed. Luister naar Paul Jones met I've Been a Bad Bad Boy.
1: Jukebox Classic.

Misschien kan je enigszins identificeren met de titel van dit liedje, I've Been a Bad, Bad Boy. Paul Jones was dat. Stond even centraal als de Jukebox Classic.

0: Voor jaren ben ik een bewonderaar van Madonna. Niet vanwege haar zangkwaliteiten, want die laten nog wel eens wat te wensen over. Maar meer van haar performance, want wat zijn de concerten van haar verrukkelijk om na te kijken. Madonna met Like a Prayer, daarvoor zat Bob Sinclair tezamen met Sugar Hill Gang en de La La Song. En we begonnen met de deek Ik Jou en Jij Mij.
1: Relaxed.
0: Nou, dat lijkt me op zich een heel goed plan, want ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan.
2: Laat je eigen lekker gaan, meid.
3: De Muziekfabriek.
0: Ik zou het bijna vergeten, we ontvangen graag reacties op de Muziekfabriek, dus waar je ook zit te luisteren, laat het ons even weten via www.ronvandesteen.nl. We beginnen met Lionel Richie.

0: gemaakt in Nederland. Wel met een bepaalde cachet, een bepaalde allure. Ik ga je straks vertellen wie het waren, maar we gaan eerst naar de oude lullenplaat. En zet je de schrap voor, we hebben dit keer te maken met een Britse discoband.
1: Oude lullenplaat.
0: Die in de jaren 60, 70 en 80 toonaangevend was en werd opgericht door Earl Brown.
1: Oude lullenplaat.
0: De bandnaam werd verzonnen door Mavis Smith, die destijds bij Apple Records werkte. Brown begon zijn muziekcarrière met het maken van een reggae-versie van John Lennon's Give Peace a Chance. Echter werd hem verteld dat hij voor het nummer toestemming nodig had. Tot Browns verbazing werd hij door het platenlabel benaderd. Aangezien John Lennon zijn versie goed vond, kreeg hij vervolgens een platencontract aangeboden. Vervolgens werkte de band samen met producent Mickey Most en maakten ze samen vele singles, waaronder Love is Life, Brother Louie en Emma. En geleidelijk introduceerden ze hun karakteristieke funky geluid. Het succes van de band was in de beginperiode in het Benelux matig, maar de band bleef gestaag produceren, totdat in 1975 de discoperiode aanbrak. Toen brak de band met name door in Engeland. Zo scoorden ze hits met You Sexy Thing, So You Win Again, Everyone's a Winner, No Doubt About It, Girl Crazy en It Started With a Kiss. Earl Brown begon vervolgens tevens aan een weinig succesvolle solo-carrière, met uitzondering van een klein hitje Personal Touch uit 1987. In 2003 ontving hij de Order of the British Empire. En nog altijd blijft de band niet ophouden, want ze blijven doorgaan met toeren en het geven van optredens. Wij gaan luisteren naar de hit uit 1980. Luister naar Hot Chocolate met No Doubt About It.
1: Oude lullenplaat.

In sommige gevallen waren de disco beats uit de jaren 80 iets minder heftig dan nu. Maar desalniettemin een lekker nummer om naar te luisteren. Stond dan ook even centraal als de oude lullenplaat dit liedje van Hot Chocolate. No Doubt About It. Behaalde een 14e positie en stond 6 weken in de hitparade. We hadden nog 2 andere liedjes. Dat was die van The Limit met Say Yeah, een Nederlandse productie. Wat een heerlijk dansnummer. En natuurlijk die ex-nummer 1 van Lionel Richie, All Night Long. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. Maar niet getreurd, we zijn heel snel bij je terug met wederom een nieuwe aflevering. Ik ga je nog heel veel plezier wensen met de overige programma's op dit radiostation. Maar ik heb ook nog een hele lekkere uitsmijter voor je in petto. Dat is die van Adele en Rumor Has It. Maak er nog een fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. Gegroet maar weer en adios vrienden.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Ik heb een hele lijst voor je met Dimitri van Toren en Flerk. Hey, kom aan. Dat is in 1989 opnieuw uitgebracht. Maar officieel is dat uit de jaren 70. Maar dat deed hij nog zonder Flerk. Want die is er een beetje fluit doorheen. Weet je wel, precies. Want Flerk die dwarsfluiten, meen ik maar te kunnen hebben. Backman Turner Overdrive ook nog met Looking for Out for Number One. Komt straks ook nog voorbij. Maar

meest recente singles van Miss Montreal. Guilen, Hoody en Alex Warren. Daar weer voor met Find a Place to Die. Gezellig. En BZN, de wens onder naam Don't Say Goodbye. En nu, even een rustig momentje in de show. Linda Ronstedt.

De beste mix. Backman Turner Overdrive en Looking Out for Number One. Als laatste in dit gedeelte van Afternoon Delight.

0: Free Music Radio.
1: .nl. Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

dit gedeelte van Afternoon Delight, Johnny Mathis en Gone, Gone, Gone. Akna de Munnik met Dag Esme, heel mooi nummer trouwens. Maar is Tom Walker en Leave a Light On.

Benny Meijn en die Impact. En die Impact is groot soms voor sommige mensen. Zeker wat op het moment gebeurt in de Nederlandse politiek en met benzinetank en zo. We gaan het er verder niet over hebben, zeker niet. Tom Walker hoorde je voorlezen van Benny Meijn. En dat was Leave a Light On. Morning. Moet je je dus voorstellen dat je, nou ja, goed, je bent in de stad en je ziet achter het raam een dame zitten. En ik denk, hé, die ken ik. Een klasgenootje van me. Nou, Agda en de Munnik, die zingen erover. Dit gaat over As

Mathis en Gone, Gone, Gone. Ja, Johnny Mathis kennen we nog wel van I'm Gonna Make You an Offer You Can't Refuse. Weet je nog? Ja, nou, dit was eventjes wat anders. Het was een later discoplaat. En voordat we later discoplaat doen, ja, dan ben ik een dag Esmee. En nu rock'n'roll op je radio. En Nederlandse rock'n'roll. Rockpop, net rockpop. Hè? Normaal, met

Het origineel is van, nou, de disco-kenners weten het. New Shoes, I Can't Wait. Maar Bob Sinclair heeft het nog eens even dun overgedaan. En dat heeft hij dit jaar gedaan. Dat is een vrij recente single dus. Deze is ook nieuw van Lucas Graham. Hier is...

0: before you go.
1: Nou, ik wou zeggen, tot de volgende keer. Dit was Afternoon Delight voor deze keer. Je hoorde Lucas Graham in Before You Go. Nou, Before You Go, dan neem ik even afscheid. Zoals het hoort. Netjes. Gebeurt niet altijd. Dat gebeurt niet altijd, hè? Nee. Maan en Goldman tot laatste met Stiekem. Deze

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit radioprogramma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.

so strong. Oftewel, hello, hooray. Je hoorde Alice Cooper uit 1973 als eerste officiële voor deze uitzending van Remember the Good Old Days. Even 2 uur lang wat jaren 60, jaren 70 muziek achter elkaar. Hè? Af en toe wat informatie erbij. In het kader van ook nutteloze informatie. Maar ja, je moet het programma toch maar vullen. Ik moet zeggen, het is weer een fijne bezigheid, zeg maar, dat ik de komende 2 uur wat leuke plaatjes voor je kan draaien. Hou het daar maar even op. Wat ik zeg,

Hallo Susie, door de Eamon Corner. En dan voor twee heren uit Milaan. Ze zijn opgegroeid in Sicilië. Carmelo en Michelangelo. Met andere woorden, Jorden, La Bionda. En one for you en one for me. Remember the good old days. Met een plaat die we eigenlijk niet zo goed kennen. Nee, want het was alleen maar een hitje in Amerika. Wat toch nog leuk is om te draaien. Ik heb het over Gloria Gaynor. Hier is Let's Make a Deal.

0: Little Dish.
1: Mooi blinkers. Gek blinkers. Red blinkers. Blinkers van Cutex voor mooie ogen.
2: Blinkers van Cutex. Een heel nieuwe vorm van oogmake-up. Blinkers van Cutex. Als je pret ogen leuk vindt.

Ja, een Spaanse zangeres die eigenlijk geboren is in Londen. Ja. En dat gebeurde op 10 oktober 1951. Ze heet Jeannette Eendemmig. Maar onder de naam Jeannette had ze een mooie hit te pakken in 1977. Pourquoi tu vas? Dat was de Mi Amigos lieveling. En daarvoor nog Glory Gator en Let's Make a Deal. Remember the good old days. Ik heet je van harte welkom. Ik heb wel eens wat naar mijn hoofd geslingerd gekregen de afgelopen week van... Hey Van der Linden, jij houdt je lijstje niet meer bij op Spotify. Nou, dan moet ik eerlijk bekennen. Dat klopt. En dat is geen gebrek aan... geen tijd. Het is wel een gebrek aan... er zin in hebben. Ja. Maar uiteindelijk gaat het toch wel weer gebeuren. Dan ga ik het allemaal weer een beetje toevoegen... wat we allemaal gedraaid hebben de afgelopen paar maanden. Dus mijn excuses daarvoor. Als je denkt van nou, die lijst is nog niet echt compleet. Ik geef het toe. Ik kan daar niks aan doen. Je moet er echt zin in hebben om al die plaatjes even op te zoeken en in het lijstje te zetten. Maar wat in het vat zit, verzuur niet. Zeg ik altijd maar weer, toch? Yesterplay.

Moet je niet doen, moet je niet doen. Shalala, make me feel happy. Je hoorde Al Green. En daarvoor nog Marvelettes uit de Motownstal. En please, Mr. Postman. Nou heb ik een dingetje gekregen, een pb'tje van John Vos uit Muiden. Zeg dat goed? Uit IJmuiden, zo moet ik het zeggen. Hij zegt, de wolf is populair in Nederland. Zou je die plan nog van Peter Koelewijn willen draaien over die wolf? Tuurlijk, ik dat. 1972.

Dat waren ze nog een keer. Even uit mijn hoofd. Kees en Piet Veerman. Ja, ja. Arnold Muren, Jaap Schilder, Theo Klauer en Piet Keizer. Zij waren verantwoordelijk voor de sound van The Gets. Yo, The Why en 1968. En daarvoor hadden we nog Peter Koelewijn met The Wolf.

0: lekker, hè? Zou toch geen sleutel van de jukebox geweest zijn? Huh? A brand new key. Of dat met een sleutel te maken hebben. Dat is ook vers 2 natuurlijk. You're a Melanie. Ze heet eigenlijk Melanie Safka, geboren op 3 februari 1947. En daarvoor nog de Ritchie Family. En the American Generation. Remember the good old days. We gaan even terug naar...
1: 1963.
0: Een mooie. The Beach Boys. Hier is In My Room.

0: Days.
1: Even de man die te zien als de koffie en de melk,
2: de boter, kaas en eieren
1: en alle andere levensmiddelen thuis bij u aan de deur brengt. En iedere week een speciale aanbieding. Leven de SRV Melkman. Leven.

0: Vooral in de begin van de jaren 70 scoren ze talloze hits. Vooral in Engeland, maar ook in Nederland. Gewoon in België en zo en Duitsland. Ik heb het over een band die in de herfst van 1969 werd opgericht door Roger Cullum. Samen met Madeline Bell, Roger Cook en Herbie Flowers. En ook nog Barry Mogan en Alan Parker waren ze verantwoordelijk voor de band Blue Mink. De zang werd vertolkt door Madeline Bell, wat later ook een grote ster zou zijn in de musicalwereld. En ook nog Roger Cook, die deed ook de zang. En je hoorde een van de mooie platen uit die periode. Dat is ook nog de Veronica's alarmschrijver. Dat gebeurde op 5 juni 1971. Je hoorde The Bannerman.
1: Je was hem misschien vergeten, maar dit was toch echt een hit in de jaren 70.

Het oude succes van Elvis Presley, Don't Be Cruel, werd nieuw leven ingeblazen in 1975. En dat telt hij, en had ik nog een andere hit met A Tribute to Buddy Holly. Ik heb het over Mike Berry. Als zanger is hij niet echt populair geweest. Wel als acteur, want hij speelde namelijk Mr. Spooner in Wordt U Al Geholpen. En dit was onder zijn naam Mike Berry, wat eigenlijk ook weer niet zijn echte naam is, want eigenlijk heet hij gewoon Michael Bourne. Nou, bij Mike Berry, dat klinkt dat wat beter eigenlijk. Hij kwam uit Northampton, Jordan, Don't Be Cruel. Ik laat het zo, aan de andere kant van het nieuws. You've painted up your lips and rolled and

0: Free Music Radio.nl. Dit radioprogramma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Het komend uur weer de beste en leukste oldies uit de jaren 60 en 70 in Remember the Good Old Days.

0: Een bescheiden hitje voor de Fortunes. De groep begint in 1962 in Birmingham als een close harmony trio onder de naam de Cliff Tones. Later werd de bandnaam veranderd in de Fortunes en toen begon ook echt het ware leven van een hitmachine. Want ze hebben redelijk wat hits op hun naam staan in ieder geval. En dit was uit 1970. That same old feeling. Ik heet je van harte welkom.
1: Of het nou Rono of stereo is. Het blijven de hits uit de jaren 60 en 70.

1977 was het ook al een hit door een Nederlands groepje dat heette Pandemonium. Maar dit is het origineel natuurlijk van Harry Nielsen, 1941. En daarvoor had nog The Virus en Who Done It. Straks nog de treiterschrijver van Radio Noordzee. Maar is dit? Serge Gainsbourg.

0: 60 en 70 in Remember the Good Old Days.
1: Er valt heel wat te verdienen met Husqvarna. Vraag uw naaimachinehandelaar. Husqvarna.

Vanaf 8 juni 1974 zou hij een week lang te horen zijn op het schip de Mabo 2 als de Radio Noordzee treiterschijf, oftewel de Smash Play. Een gezelschap uit Schotland, de Bay City Rollers en even talloze hits heette Shang-a-Lang. En daarvoor was nog een plaat van Serge Gainsbourg. Hij had een groot hit in 1969 met de Je t'aime mon plus. Ja, dat succes moest wel geëvenaard worden. Dus hij pakte Jean... Nee, hoe is het weer? Jane Birkin weer uit de kast. Even opblazen en toen kwam ze weer. En toen gingen ze samen nog een liedje zingen. Dat heette Les Décadents uit 1972. Nou goed. Ik heet je hartelijk welkom. Dit is Remember the Good Old Days.

Amerikaanse Engelse band Rainbow. Richie Blackmore zat erin. Blackmore moet ik zeggen. Wie zat er nog meer in? Even kijken. Roger Clover. Ja, die bekende naam natuurlijk. En Cozy Powell. Je hoorde een van de grote hits uit 1979. Je hoorde Since You've Been Gone. En daarvoor hadden we nog even kijken. Oh ja, Nederland. Zen en Her.

0: Space. De inhoud van deze uitzending en alle commerciële informatie hebben uitsluitend historische waarde.
1: Ik wou u even vertellen dat er nu dus eindelijk Caballero Filter is. En dat de Caballero Filter net zo goed smaakt als Caballero. Dat de Caballero Filter anders is dan andere filters. En dat de Caballero Filter 25 voor 1,75 kost. Dat er nu dus Caballero Filter is.

Dit is vrouwelijk van Billy Davis. Ze heet eigenlijk Carol Hatches. Geboren in Surrey in Engeland in 1945. Een oorlogskindje eigenlijk. And I want you to be my baby. En daarvoor nog The Four Tops. And are you a man enough? Ik kan het je niet laten zien, jullie nog. Jullie nog, 79 uit Nederland. The Sandy Coast, Just a Friend.

0: The War of the Worlds.
1: In dit geval The Eve of the War. Je hoorde Jeff Wayne uit 1978. En daarvoor hadden we nog... wat hadden we voor nog? Ja, The Sandy Coast and Just a Friend. Even kijken in de verzoekhoek. De PB-hoek, om het even zo te zeggen.

Simone Hoekstra. Mevrouw Simone Hoekstra. Wil graag een plaat horen voor haar man, John. Graag ook iets van een andere John. In dit geval Johnny Nash. Graag het nummer Cupid als het even kan. Natuurlijk, Simone, dat kan.

0: Destijds van het album Crime of the Century. Je hoorde Supertramp. Een hit in 1975. Maar de LP werd uitgebracht in 1974. Onderweg voor je de Hills en Drie.
1: De leukste oldies uit de jaren 60 en 70. In Remember the Good Old Days.
2: De grote mode. Suède bontvachtjassen. Bij Berdy Amsterdam vindt u een ruime keuze Suède bontvachtjassen voor je dames en heren. De best gesorteerde speciaalzaak voor Suède en Nappa kleding is Berdy. Nieuwedijk 143 Amsterdam. Berdy.
3: Look out! Hilversum 3. Toetelschijf.

0: beetje popcorn muziek aan het einde van de show. Ja, ja. Helen Shapiro, geboren in 1946. Je hoorde The Show A Queen For Tonight. En Petula, ze zingt het weer voor de zoveelste keer dat het afgelopen is voor vandaag. Volgende week een nieuwe aflevering van Remember the Good Old Days. En ik moet nog een plaat draaien voor Shorts. Hij zegt van, ik wil nog wat stevigs in jouw show horen. Wat dacht je hiervan?
1: Baby.
0: Ik hoop dat deze goed is voor je. Slate, come on, feel the noise.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: En nu gaan we 1 uur lang naar de vorige eeuw, waar muziek nog herinneringen maakte. Dit zijn de muzikale parels.

0: Dat kan gebeuren natuurlijk met de liefde. Love changes everything. Dat was Climby Fisher.
1: Hier zijn ze dan. De muzikale parels. Met Stef Tielemans.
0: Een nieuwe maand, een nieuwe start en vooral nieuwe kansen om oude muziek te herontdekken. Oktober is begonnen, de bladeren vallen stilaan naar beneden, maar de muzikale parels blijven netjes overeind. Geniet mee van de muziek uit de vorige eeuw.

Uit de 60s, Cliff Richard en Fall in Love with You. En daarvoor zat nog Silver Convention met Fly Robin Fly. Zometeen onze vinylplaat na deze van Tracy Chapman.

0: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
1: 9 oktober 1976. Mon Amour betekende de grote doorbraak voor de groep BZN. Het werd onder andere gezongen door Annie Schilder. Mon Amour stond 5 weken op nummer 1 en de groep koos hiermee voor een volledig nieuwe muzikale richting. Dat bleek een schot in de roos. Het succes zorgde voor een lange carrière in Nederland. BZN werd een van de populairste band van het land. Hun herkenbare sound bleef jarenlang succesvol. Mon Amour blijft echter hun bekendste hit. Het is een echte klassieker van eigen bodem.
0: Dit is een 70s vinylparel.

0: Onze vinylparel voor vandaag was er eentje van BZN uit 1976 en Mon Amour. Straks komt Christophe Van Damme ook langs met Hit Story. We hebben ook nog een One Hit Wonder, een vergeten plaatje en daarnaast natuurlijk de parels uit de vorige eeuw. Dit komt uit de 90s. Dit is Touch of Joy, Don't Give Up.
1: Here we go!

je met deze Franse chansonnier Joe Dassin. Si tu t'appelles Mélancolie. Christophe Van Dam is ondertussen aangekomen in onze studio. Hij zit naast mij zometeen een hitstory rond het blaadje van Rigueira. Maar eerst Idle World. Dit is eentje van The Christians.

0: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn muzikale parels.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe van Dam.
3: No Tengo Dinero uit 1984 van Ruggiera stond op hun debuut-LP Ruggiera. De titel No Tengo Dinero betekende Ik heb geen geld in het Spaans. Het nummer had een luchtige dansbare vibe met een humoristische ondertoon over geldgebrek. Een thema dat trouwens perfect paste bij de speelse en ironische stijl van het duo. Ruggiera had juist geld vergaard met hun eerste hit Vamos a la Playa, dat ook op hun debuutplaat te vinden was. Deze track haalde in Italië en Zwitserland de eerste plaats in de charts. Daar kon No Tengo Dinero echter niet aan tippen.

0: Vamos a la playa, dat was hun grootste hit en in der tijd de opvolger voor die grote hit. No Tango Dinero, de hitstory met Christophe Van Dam. Het plaatje was van Rigera.
1: Hier zijn ze dan, de muzikale parels met Stef Tielemans.

0: Een one hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
1: 1981 met Pino D'Angio en Ma Quella Idea. Dat werd een Europese zomerhit en die Italiaanse zanger scoorde ermee een top 10 notering in meerdere landen. De basislijn is geïnspireerd op Ain't No Stopping Us Now van McFadden en Whitehead. In Nederland en Vlaanderen werd het een stevige hit en die Pino D'Angio werd later dan vaak bestempeld als een one hit wonder. Hij bleef ook actief in de muziekwereld. Het nummer werd in 2000 opnieuw gebruikt in Don't Call Me Baby van Madison Avenue. Ma Quella Idea die groeide uit tot een all-time disco klassieker. En Pino D'Angio die overleed in 2024 na een lange ziekte. Zijn grootste hit blijft tot op vandaag een dansvloer favoriet.
0: Een one hit wonder.

is een minder gekend plaatje van de groep The New Inspiration. En ze bezongen de whisky, A Bottle of Whisky, hier bij de Muzikale Parels. We gaan richting het einde, maar eerst nog een paar leuke plaatjes in petto. Onder andere deze van Wham! En

0: Ze scoorden er wereldwijd een nummer 1 hit mee in 1985. Wham was dat?
1: Dit waren de muzikale parels voor vandaag.
0: Inderdaad, dit waren ze alweer. We hebben allemaal genoten van die mooie muziek uit de vorige eeuw. En volgende week, dan doen we dat graag terug opnieuw. En vandaag besluiten we met deze minder gekende plaat van Youssou N'Dour en Leaving. Het is toepasselijk. Graag tot volgende week.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Nou, ik zoek DJ Jos Nippen.
3: Die werkt hier niet.
2: Oh, wie werkt hier dan wel?
3: Er werkt hier helemaal niemand.
2: Hallo Vince.
4: Beste vrienden, hier ben ik weer.
5: Jos Nippen presenteert het allerleukste muziekspektakel van Nederland. Kom en doe mee. Laat je stem horen.
6: Oh nee, hij weet twee uur met die draak op de radio.
7: Zijn we klaar voor, jongens? Ja, we zijn er klaar.
8: Ja, we zijn er klaar.
7: Gezellig,
9: hè? Send me the...
10: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero.
11: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
12: Eindelijk is het weer zover. Hier is de gezelligste show van Nederland.

0: Daar is hij weer. Hij is er ook nog, zie ik.
1: Daar is de koffie.
2: Dit is de Goud en Fout Show.
3: Ladies and gentlemen, we got him.
4: Hoi, hoi, hoi.
1: Nou, is dat lang geleden, mensen.
5: Dan denk ik.
0: Fijn dat het moment waarop iedereen zat te wachten eindelijk is aangebroken.
6: Godzakken, ik mag eindelijk.
7: Een uniek mens. Die als hij ergens voor gaat, dan gaat hij ook ergens voor. En hij is veel allrounder dan de mensen van hem denken tot nu toe.
8: Vrouwkes, mannekes, daar zal hem hebben. De allerbeste DJ in een straal van 10 meter. Jussie, ouwe gozer.
9: Jolie met hartelijk welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Goud en Foutje Radio. Daar zijn we weer met een spiksplinter nieuwe aflevering. En even voor de oplettende luisteraars, volgende week, dus niet deze week, maar volgende week hoor je het live verslag wat we opgenomen hebben. Backstage bij de Buma en L Awards. Deze week nog een gewone, lekkere, reguliere aflevering die we van start gaan, dames en heren, met een briljant duo. Een heerlijke nieuwe single hebben ze opgenomen. Perfecte opvolger voor de klapper die je natuurlijk ook bij ons heel veel hebt gehoord in de Goud en Foutje Radio. Dat was een liedje van Koos en Corrie. En nu, dames en heren, een heerlijke nieuwe single. De sleutel van mijn hart. Opgenomen door Jamman. En die hebben we nu aan de telefoon. Els Bakker. Hallo Els.
10: Hallo Jos.
9: Hey, hartelijk welkom. Fijn om jou weer aan de telefoon te hebben. Want ik zei net al buiten de uitzending om. Wat een heerlijke nieuwe single hebben jullie weer opgenomen. En wat een klapper is het weer. Hè?
10: Ja, het is een lekker liedje. Hè?
9: Ja, het is een lekker liedje. Dat is nog heel zachtjes uitgedrukt. Het is net zoals als je lekker gegeten hebt, een heerlijk ijsje krijgt of een lekker toetje. Dit is echt gewoon de kers op de taart, dames en heren. Wat een heerlijke nieuwe single hier aan het begin van deze aflevering. En dus onze fantastische schijf. Jullie hebben voor deze single samengewerkt met Emiel Hartkamp en Noris Padida voor deze single.
10: Dat klopt,
9: en, het is weer een heel bijzondere productie.
10: Ja, ik kun je het horen dat het van Emiel en Noris is?
9: Ja, ik vind, je voelt gewoon ook aan dit liedje dat dit uit hun koker komt. En met die twee stemmen van jullie samen. Kijk, Jamman heeft natuurlijk al heel veel verschillende producties opgenomen. En jij hebt natuurlijk ook de nodige ervaring met heel veel studio's. Maar dit is wel weer een, ook voor jullie denk ik, een kers op de taart van de samenwerking.
10: Ja, tuurlijk. Het is altijd een feest om bij Emiel in de studio te zijn. En dan hebben ze ook nog eens een keer het liedje helemaal voor ons geschreven. Dus dat is natuurlijk ook hartstikke leuk, hè?
9: Ja, de vorige keer was een cover van Koos en Corrie. En nu
10: is ook, is ook heel leuk om te doen, hoor. Ja, maar een liedje speciaal voor jou geschreven is natuurlijk... maakt het altijd wel een beetje bijzonder.
9: Ja, nou ja, goed. Het liedje is door hun geschreven en geproduceerd. En, dit is... Ik zei het de vorige keer ook al. Waarom is er nooit eerder een duet gekomen van jullie? Want die stemmen passen zo ontzettend mooi bij elkaar. Ik ben op dit moment bezig om wat opnames te monteren die ik ooit lang geleden in 89 heb opgenomen van het Holland Duo. En die stemmen van Jan Verhoeven en Marianne Weber, dat was ook een twee-eenheid. En dat hoor je bij jullie ook terug.
10: Ja, nou ja, we zijn ook wel van plan om nog iets meer op te gaan nemen. Dus ik hoop dat het allemaal goed opgepakt wordt. En... dat we nog heel veel liedjes samen mogen maken.
9: Ja, nou, je weet, aan mij zal het niet liggen. Want
10: aan jou ligt het zeker niet.
9: Nee, ik ben een groot fan van jullie alle twee. Daarom hebben we ook met de redactie meteen besloten. Van, we hebben Els binnenkort in de uitzending zitten. En dan gaan we ze natuurlijk benoemen tot een fantastische schijf. Want dit is echt zo'n liedje wat het ook verdient om een dikke hit te worden. Jullie hebben er keihard aan gewerkt met het hele team. Om een mooi, warm en herkenbaar liedje te maken met... ook het diepere gevoel. Hè? Want er zit echt een heel gevoel in dit liedje.
10: Ja, er zit ook wel een diepere boodschap natuurlijk in. Van, kijk, je kan wel... je moet voorzichtig omgaan met iemands gevoelens. Ja. Daar gaat het eigenlijk over.
9: Ja, want dat is tegenwoordig nu al een heel moeilijk verhaal. Hè?
10: Ja,
9: want
10: precies.
9: Heel veel mensen die zijn zo hard als beton.
10: Wees een beetje lief voor elkaar. Daar gaat het eigenlijk in het hele begin... Laat ik het zo maar zeggen.
9: Ja, de wereld zit op dit moment al zo raar in elkaar. En dan zeggen we altijd wel van, ben een beetje lief voor elkaar. Kijk een beetje naar elkaar om. Nou, dat is eigenlijk een diepere boodschap.
10: Ja, het is niet zozeer echt een liefdesliedje. Het is eigenlijk veel breder, vind ik.
9: Ja. Hey, en je zei het al, in de toekomst gaat er zeker nog meer komen van jullie.
10: Ja, dat zit er wel
9: van
10: in.
9: Van jullie samen. En ook uit de studio van Emiel en Noris?
10: Zeer zeker ook daar vandaan,
9: Dan tussen de regels door hoor ik al dat daar al niet alleen plannen voor zijn, maar dat jullie ook al lekker aan het opnemen zijn.
10: Ja, we zijn al wel met verschillende dingetjes bezig.
9: Ja.
10: We hebben hele leuke plannen.
9: Ja,
10: Maar ook voor solo dingen, hoor.
9: Ja, ik wou dat dus, zeggen, maar solo natuurlijk ook. Want ja, ik denk ook dat, dat jouw stem zich ook uitermate goed leent voor de liedjes zoals die uit de studio komen rollen van deze twee heren, zoals die
10: nou
9: in het verleden.
10: Nou ja, kijk, voordat de corona kwam, nam ik natuurlijk al op bij Emiel.
9: Ja.
10: En dus ik loop al heel wat jaartjes daar. Maar ja, dat bevalt me gewoon prima.
9: Ja.
10: Hey, en af en toe maak je wel eens een uitstapje.
9: Ja.
10: En dat is ook niet erg. Ik bedoel, je eet ook niet elke dag rode kool.
9: Nee, maar, zeker niet.
10: Ja, toch?
9: Nee, zo is het maar net. Hè. En,
10: maar goed is goed, hè?
9: Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. En zij hebben natuurlijk wel bewezen, al die jaren met Jan Man en Lenny Nimmers natuurlijk van Frans Bauer en Marianne Weber en
10: ja,
9: zoveel artiesten dat zij ook exact weten. Wat er, ja, maar ze hebben ook bewezen dat ze weten, als ze jullie twee samen in de studio hebben, welke kant het op moet en wat bij elkaar past en wat de juiste sound is voor die samenwerking.
10: Nou ja, daar waren we ook heel blij mee met het nieuwe liedje, met deze sound. Want ik vind het echt wel vernieuwend.
9: Ja, ja.
10: Hoe het klinkt en ja. Dus daar zijn we best wel trots op.
9: Ja, daar mag ik zeker trots op zijn. Ik zou ze trots op zijn als een hond met, je weet wel hoeveel dingen ze wat ik nu op de radio mag zeggen, want dan schrijf ik ruzie met smoeder. Maar ja, het is natuurlijk ook zo. Maar het is ook in deze tijd heel moeilijk, want er komen zoveel liedjes uit elke week. Dat is gewoon ongelooflijk.
10: En om dan, ja, dat is heel veel, hè?
9: Ja, maar om dan ook eruit te springen met weer iets nieuws.
10: Ja, ja, dat is lastig.
9: Ja, maar goed, dat is jullie weer ontzettend goed gelukt. Els. Dus daarom deze week onze fantastische schuif hier in de
10: Goud
9: & Fout Show. Nu dus met het interview aan het begin van het eerste uur. Straks in het tweede uur komt hij ook nog een keer voorbij. En natuurlijk ook in mijn zusterprogramma Oranje Party Radio ga je dit liedje voorbij horen komen. Wat alles in zich heeft om een dikke hit te worden. En nou, daar gaan wij voor duimen, Els. En wij gaan er ons best voor doen.
10: Nou, helemaal geweldig, Jos. Ja. Dankjewel.
9: Nou, als jij wilt aankondigen, Els, dan slinger ik hem dadelijk lekker de radio op.
10: Nou, zeker. Hier is de allernieuwste single van Jan Man en Els Bakker. De sleutel van mijn hart.
5: Dit is de nieuwe fantastische schijf.
2: Dit is de Goud en Fout Show. Nieuw.

0: hem nou zitten met zijn dikke blije kop?
1: Zieg, houwe gozer!
2: Mijn naam is Rutger van Barneveld en ook ik luister naar de Jos Nette Goud en Fout Show.

0: van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Jullie mensen, nou, het is weer zover. Ik heb weer een hele bijzondere plaat in ons programma met een hele bijzondere man die al heel erg lang is bezig is in de muziek en die ja, twee muziekstromen, of ja, eigenlijk is het één muziekstroom, maar dan van ver weg en van dichtbij bij elkaar voegt. En hij doet dat ook in zijn live optredens in het land en daar is standaard zit er altijd een blok in met hits van Doe Maar en van Bob Marley. En nu heeft hij een liedje opgenomen, dames en heren. En doet hij dus onder de vlag Doe Marley, heb ik me laten vertellen. En hij heeft nu een liedje uitgemaakt en dat uitgebracht. Dat heet dan Doe Maar Bob Marley. Dus alles in één. En daarvoor gaan we naar het mooie Zaanse stad, dames en heren. Naar Zaanse muzikant Kenneth Mr. Steel Goddard. Oftewel Mr. Steel. Hallo Mr. Steel.
6: Hallo, goedenavond, ja, de luisteraars.
5: Ja, en steel heeft natuurlijk ook te maken met de steel, instrumenten, de steel dingen.
6: Ja, de steel drum.
5: De steel drum, ja, ik kon er zo gauw niet op komen, maar natuurlijk, en dan denk ik meteen aan January, February, March. En,
6: dat toch? Was onze grote hit van in een verre verleden.
5: Ja. Want zo lang bent u al bezig in de muziek, hè?
6: Ja, ik ben heel wat jaren bezig. Ja, inderdaad.
5: Ja, en hoe was dat? Wat is dan nu de muziek van toen en nu vergelijkt? Daar zit wel een berengroot verschil tussen, hè?
6: Nou ja, een gigantisch verschil. En vroeger hadden we een band van 8 man. En we konden een paar keer in de week optreden. Nou, ik treed nu solo op, want een band is gewoon ten eerste niet meer te betalen.
5: Nee.
6: En goed, de hele muziekindustrie is veranderd. Maar ja, goed, dat is nou eenmaal zoals het is. En je moet het beste van maken.
5: Ja, en dat doet
6: en
5: u.
6: Dat doe ik ook.
5: Ja, dat doet u zeker. Want ja, ik zei het al buiten de uitzending om. De muziek van Doe Maar en de muziek van Bob Marley is tijdloos. En op elk feest komt wel een liedje voorbij. Komen ze wel een liedje aanvragen. Als ze reggae willen, de koning van de reggae natuurlijk. Mr. Bob Marley, Steer It Up in de live uitvoeringen. Die vind ik dan wel zo leuk om te draaien. Die duurt ontzettend lang, maar het is een ontzettende lekkere live uitvoering van dat liedje. En Doe Maar natuurlijk ook tijdloos. Nog heel vaak komen ze voorbij op de radio. En ook wij draaien regelmatig nog een liedje van Doe Maar in de shows. Want ja, het was eigenlijk maar een paar jaar dat het geduurd heeft, het Doe Maar. Maar het heeft een enorme impact gehad op de muziekwereld.
6: En ja, ook echt, bijvoorbeeld echt. Gigantische impact heeft het gehad. En wat heel veel mensen niet weten is dat de teksten van Doe Maar en Bob Marley hebben heel veel met elkaar. Een paar voorbeelden. Als je neemt het nummer War van Bob Marley. Of The Bomb van Doe Maar.
5: Ja.
6: Of Could You Be Loved? Of Small for Leaved.
5: Ja.
6: Ze hebben heel veel textueel, niet alleen qua muziek, maar ook textueel met elkaar te maken. Dus er zijn heel veel, hoe noem je dat?
5: Overeenkomsten. Er zitten veel overeenkomsten tussen.
6: Ja, heel veel overeenkomsten. Ja.
5: Hey, en bijzonder, want ja, je bent een legende in de muziekwereld. Mr. Steel heet hij nu voor niks. En heel veel hits gescoord bij alle televisieprogramma's die er toen waren op televisie geweest. En dan nu, jaren later, van de Steel naar Doe Maar en Bob Marley. Ja, wel zomerse muziek, hè? Want zomerse muziek, dat is wel hetgeen wat natuurlijk ook aan uw kont hangt, om het zo maar te zeggen.
6: Ja, het is de zomermaanden zijn ook voor mij het allerbeste wat qua optreden is. Er komen veel meer aanvragen binnen als het mooi weer is. En het mooie weer blijft wat langer dit jaar. Dus we zijn in oktober en het is nog steeds 20 graden. Dus ja, voor mij mag het zo blijven.
5: Ja, lekker hoor. Hey, en Doe Maar en Bob Marley in dit liedje. Als u nou een favoriet liedje van beide groepen zou moeten noemen. Favoriet liedje van Doe Maar of een favoriet liedje van Bob Marley. Welke liedjes komen we dan uit?
6: Nou, mijn favoriete nummer van... Ik heb er twee. Dat is One Love van Bob Marley. Dat is One Love and Redemption Song.
5: Ja.
6: En van Doe Maar is dat één nacht alleen. Dat vind ik het mooiste. Ja, ja.
5: En zit daar een bijzondere reden achter, zeg maar? Ik kan me voorstellen in de tijd dat u in die band zat, dat jullie alle optredens deden, overal de groupies voor de deur lagen. Dus dat is ook een beetje natuurlijk één nacht alleen van onze grote vriend Henny Vrienten. Die met z'n allen een heel losbandig leven hebben geleefd. Maar wel, ik denk 100 jaar geleefd hebben in een korte tijd, hè?
6: Het is eigenlijk het verhaal van elke bekende muzikant. Dat weet je zelf ook. Elke bekende artiest, maar zo zeggen. Ja. Maar het gaat mij om muzikaal gezien. Hè. Dit is niet gewoon, dat zijn nummers die mij gewoon aanspreken vanwege hoe het gecomponeerd is, hoe het opgebouwd is. Dat Al die aspecten maken dat dit mijn favoriete nummer van Doe Maar is.
5: Okay,
6: nou. En niet alleen de tekst.
5: Ja.
6: En ik ken alle damesnamen uit mijn hoofd hoor. Die
5: die er allemaal in zit. Nathalie, Fine, Zaken. Ja, iedereen kan het zo meezingen weer, hè?
6: Ja.
5: Elsje, Betje, Babje en Sabine of zoiets. Nou, in ieder geval hartstikke leuk. En ja, Bob Marley, dus One Love. Nou, dat vind ik inderdaad ook een heel bijzonder liedje. En dat komt omdat ik heb ooit op een feest mogen draaien, heel lang geleden, van een broer van mijn oma, zeg ik het goed? Ja, van een broer van mijn oma, Omi Han, die was postbode en die ging met pensioen bij PostNL en die bij de PTT Post toen nog. En die mocht een feest organiseren. En die man had heel veel mooie dingen in zijn leven meegemaakt, maar ook zijn zoon, die een heel goede motocrosser was, die is toen overleden. En het favoriete liedje van die zoon was One Love van Bob Marley. Dus ja, dat liedje, dat vonden ze aan de ene kant verschrikkelijk om te horen, want dat bracht hen natuurlijk aan gedachten terug aan hun zoon. En aan de andere kant weer heel mooi, want ze wisten hoeveel plezier ze daarvan gehad hebben. Dus dat is een heel bijzonder liedje van Mr. Bob Marley, One Love.
6: Heel bijzonder.
5: Heel veel gevoel.
6: De tekst, als je naar de tekst luistert ook, het is gewoon prachtig. Het zit prachtig in elkaar. Zowel textueel als muzikaal is het een heel bijzonder nummer.
5: Ja, een meesterwerkje. Net zoals ook dit liedje, Nederlandstalig, dames en heren, een meesterwerk is hier in deze aflevering van de Gouden Fout Show, waar wij gouden mensen uit het verleden terugbrengen naar de tijd van 2026 met een enorme lekkere plaat. En ik wil echt iedereen oproepen thuis, ook de mensen van mijn leeftijd die in de jaren 80 uitgingen en overal meezongen de liedjes van Bob Marley ook in die tijd en van Doe Maar. Zet dit liedje in je playlist en ga er lekker van genieten met je vrienden en bekenden, want ik weet zeker dat je allemaal net zo vrolijk wordt van dit liedje als wij ervan geworden zijn en nog steeds worden. Dus ik zou willen vragen, Kenneth, Mr. Steel, wil je hem voor ons aankondigen en dan gaan wij hem lekker draaien op de radio.
6: Nou, luister eens, hier is hij dan, de nieuwste single van Mr. Steel, Doe Maar, Bob Marley.

0: Poncho.
1: Met Jos Netten.
2: Ontzettend leuk programma.
3: Nou, ontzettend.
4: Niet meer normaal.
5: Ik weet nog goed die ene nacht. Ze kwam

0: van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Mensen. Nou, de volgende gast die we in ons programma hebben, die hoort een beetje wel bij het interieur van ons programma. Is al heel vaak bij ons te gast geweest met al die heerlijke platen. En hij heeft weer een heerlijke nieuwe klapper uitgebracht, dames en heren. En daar willen wij natuurlijk het fijne van weten. En daarom gaan we even bellen met deze man, Wesley Ponze. Hallo Wesley.
6: Hey, hallo allemaal.
5: Hi, hallo Wesley Ponze, dames en heren, uit de wereldberoemde familie Ponze. Ze zijn een beetje de, ja, net zoals de mol op televisie hebben, zijn jullie de mollen van de muziekwereld, hè? Want het zingt allemaal bij jullie, hè, toch?
6: Nou, dat wel. Ja, we zingen wel allemaal. Dat is niet wat zeker. Hè?
5: Allemaal zingen misschien. Ja, misschien niet zoveel poenen. Ja, misschien niet zoveel poenen als bij onze vrienden van de Talpa Boys allemaal. Maar daar kan het de pret niet drukken, want jullie hebben er allemaal heel veel plezier in. En jij ook, want deze heerlijke nieuwe single die uitgekomen is halverwege september, halverwege vorige maand, die doet dit als een dolle. En wat een heerlijk liedje. En het is weer echt zo'n liedje. Ja, die perfect bij jouw stem hoort. Dat zullen we wel meer gezegd hebben, maar ik wil het ook even gezegd hebben. Want ja, jij hebt een heel specifiek eigen stemgeluid en daar hoort het liedje gewoon perfect bij.
6: Dankjewel. Nou, dat is goed om te horen. We hebben weer even flink ons best gedaan. Het is echt een gezellig plaatje geworden wat overal gedraaid kan worden inderdaad. En ja, doe ik goed op de radio, maar ook echt voor de fans. Het is echt ouderwetse West-Ponse geluid, ja.
5: Ja, maar ook leuk voor in het land, hè. Want ik merk ook gewoon in het land, als je het liedje in het land draait, dan slaat hij ook heel erg aan. En dan zie je heel veel mensen die denken, hey, wat een lekker plaatje. Wie is dat? Wie is dat? En dan komen ze met hun telefoon richting van de speaker. En dan is het even Shazam, hè, je kent het. En dan hebben ze hem opgeslagen. En dan een duimpje omhoog. Zo van, wauw, wat een lekker liedje. En dan komen ze hem vaak nog een keer vragen. Dus ja, wat wil je nog meer, Wesley? Hè?
6: Dat is mooi, hè? Dat zijn de goede berichten.
5: Ja, daarom, dat zijn de mooie dingen. Hey, luister, ik zei het al, ik ben razend druk met... Ook met optredens in het land. Ik volg jou ook op de social media. Je hebt het maar druk mee, hè? Je bent echt volop aan alle kanten bezig.
6: Ja, we treden echt heel veel op door het hele land heen. En het is echt, de agenda staat tot december helemaal vol. Dus daar dat doe ik al 15 tot 20 jaar. Doen we dat eigenlijk precies hetzelfde. Alleen maar optreden, veel fans maken. En hopen dat ooit een keer natuurlijk zo'n grote hit bij zit. Zoals een cheerie of een zwoele zomernacht. En dan, dat zou helemaal mooi wezen. Maar tot die tijd gaan we gewoon lekker iedereen blij maken met onze muziek.
5: Ja, nou, het is mooi dat je dat aanhaalt. Ik was afgelopen week bij de Buma NL te gast. En daar sprak ik met Rutger van Barneveld. Die we al jarenlang al ook op de voet volgen. Want die heeft ook al een vrachtwagen vol aan liedjes uitgebracht. En die zei ook altijd van, ja, ik hoop een keer. En toen zei hij afgelopen week tegen mij. Hij zei, ik had eigenlijk helemaal niet verwacht dat dit liedje zo'n groot succes zou worden. Ik zeg maar, onder maar voor een steen heb jij gezeten dan, jongen, al die jaren. Want dit is een perfect liedje wat bij jong en oud aanslaat. En ja, ik hoor dat ook terug in dit liedje van jou, Wesley. Dat laat me niet alleen. Het is ook een liedje wat door jong en oud omarmd wordt. Het is alleen natuurlijk, ja, laten we hopen dat alle zenders hem oppakken en hem allemaal gewoon flink gaan draaien. Zodat hij flink wat streams krijgt op Spotify en zo. Dat hij ook ontdekt wordt door al die zogenaamde specialisten die het allemaal denken beter te weten bij de grote landelijke zenders. Want dit is toch gewoon een liedje wat... Ja, maar het is toch zo, jongen. Het zou toch zonde zijn als dit liedje niet echt een dikke hit zou worden. Want het heeft alles in zich om een hit te worden.
6: Nou, het is in ieder geval, het wordt goed gepromoot en we kunnen natuurlijk lekker overal zingen. Dus dat is het belangrijkste. En iedereen doet mee, dus meer kunnen we niet doen. En we gaan net zo lang door totdat tot het hele land het in ieder geval meezingt.
5: Ja, hey, en wat heb je nog meer voor plannen voor de rest van dit jaar? Ik bedoel, heel veel artiesten hebben het er al over dat ze nog met een kerstsingle willen komen of iets bijzonders richting de herfst en de winter. Heb je nog spectaculaire plannen voor dit jaar?
6: Ja, sowieso komt er nog inderdaad wel een najaarssingle. En we zijn alleen even aan het kijken of dat een heel mooi duet wordt. Of dat het een solo liedje wordt. Dus dat gaan we deze week eigenlijk een beetje beslissen. Er wordt veel in de tekstschrijverskampen zijn we aan het kijken wat voor liedje we gaan doen. We zijn bezig met een duet zelfs met iemand buiten Nederland. Dus in België. Dus dat wordt ook heel leuk. Ja, we gaan en er komt een heel leuk tv-programma waar ik waarschijnlijk in ga zitten op SBS6. Dus als dat allemaal op zijn plaats valt, dan zijn we weer lekker bezig.
5: Ja, lekker man. Om jou ook weer op televisie te zien natuurlijk, hè. Want daar kennen we jou natuurlijk ook allemaal van, hè. Want we hebben ook allemaal op de voet gevolgd, hè.
6: Ja, leuk. Ja, het was een heel leuk programma. En het is te hopen dat het programma op SBS6 nu ook doorgaat. Dan zou het echt heel leuk zijn.
5: Ja, nou, ik ben benieuwd dan als de volgende single gaat uitkomen of je daar tegen die tijd al meer nieuws over hebt. Want dat zijn natuurlijk vaak programma's die in de winterperiode op televisie komen. Dus wellicht als jouw volgende single uitkomt dat je daar al iets meer over kan vertellen.
6: Ja, zou super zijn. Dan gaan we zeker weer even bellen.
5: Nou, superleuk man. Nou, we gaan het eerste uurtje afsluiten van de Gouden Foutje van deze week. Er komt nog een uur vol met heel veel lekker hits en muziek. We begonnen al met een heerlijk liedje in deze aflevering van Els Bakker en Jamman. En we sluiten dit eerste uurtje af met dit liedje van jou. Want dames en heren thuis, blijf gewoon lekker luisteren. Laat me niet alleen hier in de studio achter met mijn producer, maar blijf gewoon lekker luisteren. Ik zou zeggen, Wesley, ik ga hem weer promoten tot ik hem neerval. Want wat een fantastisch mooi liedje heb je weer uitgebracht. En wij hopen samen met jou dat er een dikke hit van gaat worden. Of in de toekomst zeker gaat komen. Als jij wilt aankondigen, sluiten we dit eerste uurtje in ieder geval lekker knallend af.
6: Dat is mooi. Hier is Wesley Pons met Laat Me Niet Alleen.

0: Tot straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06-41-42-4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
2: De Goud en Fout Show. Yo.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

0: Welkom terug na de commercials.
1: De Gouden Fout Show met Jos Netten op de radio.
2: Hé, hey, zijn jullie allemaal zover? Daar gaan we dan.
0: Dit is de nieuwe Fantastische Schijf.
3: Dit is de Goud en Fout Show.
0: Nieuw.

0: jongste ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zo, mensen. Nou, het is weer tijd in ons programma voor een bijzondere combinatie deze keer. Aan het begin van het eerste uur hadden we Els Bakker en Jaman, die we allebei natuurlijk heel goed kennen en op de voet volgen. Maar ook het volgende duo, dames en heren. Ik heb de man aan de telefoon. Ja, dat is even jammer. De dame is natuurlijk ook hartstikke leuk om naar te kijken. Maar over het zingen gaan we het even hebben met Dave van den Dam over de single met Xielse Visser. Ja, ja, ja, ja, ja, ik denk hij ligt helemaal plat in de kar, want...
7: Nee, helemaal niet hoor. Nee hoor, hartstikke.
6: Hey, leuk man. Hey, mooi duo, ja. Mooi duo. En ik zei het net al buiten de uitzending om. Het is een bijzonder duo. Ik vind het heel erg gewaagd van jou om dit te doen. Maar ja, je hebt natuurlijk wel iemand waar je samen mee zingt waar het geen straf voor is, straf is om naar te kijken. En tweede, ze heeft een enorme achterban op TikTok opgebouwd. Dus als al die mensen dat liedje gaan streamen op Spotify, jongen, dan moet hij een gouden plaat worden. Dat kan niet anders.
7: Nou ja, dat is het natuurlijk ook. Zij hebben natuurlijk een hele achterban achterin. Vooral met TikTok. En ik ben daar ook wel op weg naar. Niet zo groot als zij natuurlijk. Dus zij doet het op een hele andere manier dan wat ik doe. Maar ja, de combinatie wat we nu hebben gemaakt en het nummer. En gewoon goed gekeken hebben van wat ze wel kan. En niet in de negativiteit wat sommige mensen allemaal zitten. Oh, ze kan niet zingen, ze kan niet zingen. Ja, dat vind ik gewoon... Mensen die juist ergens dan mouw voorop stropen. Die zeggen van, we gaan ergens voor. Ja, dat is toch gewoon goud. Dat is toch... ik vind dat gewoon goed. Als je ergens voor streeft. En gewoon gaan. En kijken waar het eindigt. Nou ja, en dan... vind ik dat alleen maar bemoedigswaardig. En daar ben ik gewoon heel erg blij mee dat wij daar een stukje een onderdeel van kunnen zijn. En ik hoop echt voor je dat ze over een jaar dat ze kan zeggen, nou, ik ben een zangeres. En als het niet lukt, nou, dan lukt het niet. Maar ja, we hebben het wel met elkaar gedaan.
6: Ze is bezig met een challenge ook, hè? 365 dagen, elke dag een filmpje
7: elke dag
6: plaatsen.
7: Een beetje zingen. Elke dag zingen. En ik zie ook dingen voorbij komen. Denk, Ilse, doe het niet. Zet het niet op TikTok neer. Nee. Nou, zij hebben daar een heel ander idee over. Ja, ik zou dat anders gedaan hebben. Maar prima, maakt niet uit. We hebben in ieder geval een single gemaakt wat in haar zangbereik zit. En we hebben echt niet heel veel hoeven tunen. En dat vind ik eigenlijk nog wel... Ja, want als je haar eerste of tweede nummer Vava Vakantie hoort... Nou, dat is echt tenenkrommend. En dat zegt ze zelf ook. en ik denk als ze nu weer zal inzingen... Dan zal het ook weer zeker anders klinken. Maar we hebben gewoon... ze moet gewoon nog niet hoog zingen. Want dat kan ze gewoon nog niet zo goed.
6: Nee, maar goed, er wordt aan gewerkt. Hè?
7: En door het harde werken.
6: Ja, zo zeker. Is het. En jullie werken er keihard aan. En je hebben natuurlijk nu een liedje opgenomen... over een zeer populair drankje op dit moment. Hè?
7: Ja. Het grappige is dat dit natuurlijk ontstaan is door middel van een radio-interview in Slop FM. Waren wij te gast, tenminste ik was te gast en zij zat voor mij. En daardoor was er van een leuke klik. Het duurde heel lang voordat ik aan de beurt was. Toen zei die presentator, kom er gezellig bij. En toen hebben we een TikTok-filmpjes gemaakt. Het was één grote chaos. Maar ja, het was zo gezellig. Daarna zijn we nog met z'n allen gaan eten. En ja, toen heb ik gezegd, wat leuk. En zij doet nu kus hier, kus daar met Marco Kaats.
6: Ja.
7: Ik zeg, gaan wij ook een keer een leuk liedje maken? En ik ben een man van mijn woord. Dus, en toen was een paar maanden later liep ik in de, waar ik in de karaoke bar in Rotterdam, waar ik af en toe even gezellig kom met vrienden. En toen zei die barman, Dave, je moet echt wat met dat bekende drankje, moet je wat gaan doen. Ik zeg, ja, ik ben er al mee bezig, maar het lukt niet. Het moet wel ergens over slaan. En ik wil niet een soort wandelende commercial zijn.
6: Ja.
7: Dus het moet wel ergens over gaan. En toen kwam ik ineens, toen draaide ik me om en ik zag een paar gasten hadden van die blikjes gekocht. En die hadden dat gestapeld op de tafel, neergezet. En toen dacht ik, dat is het. Ja. We gaan stapelen.
6: Lekker stapelen.
7: Is het blikje leeg, dan gaan we stapelen. En zo hoog mogelijk. En als hij valt, beginnen we gewoon weer opnieuw.
6: Ja.
7: Dus dat was mijn inspiratie. En toen heb ik dat bij Ilse neergelegd. En Nico, haar vriend, ik heb een idee. En dit kan heel leuk slaan op TikTok. Is een leuk liedje tussen ons. Kan een leuk liedje zijn. En dat heb ik laten horen. En ze waren helemaal dol enthousiast. Alleen, dat moesten we wel snel uitbrengen. Want je weet nooit dat het volgend jaar nog in is, ja of nee.
6: Nee, want je ziet het overal op tafel staan bij de talkshows en zo. Zie je overal die blikjes staan. Dus je moet nou even... Nou, even doorhappen, hè? Maar
7: daarom. Ja. Dus vandaar dus.
6: Nou, je zei ook nog iets heel belangrijks, dat het gedaan is samen met haar vriend. Want er zitten allemaal thuis natuurlijk nou te likkenbalen voor die videoclips allemaal van Ilse. Maar ze is al lang onder de pannen, dames en heren, jongens en meisjes.
7: Ja, ze is al helemaal onder de pannen. Hele lieve vriend.
6: Ze is zelfs verloofd, volgens mij, geloof ik al, als ik het goed gehoord heb.
7: Dat voor mij, dat weet ik niet helemaal, maar...
6: Ja, volgens mij wel. Nee,
7: sommige mensen zeggen, heb je een nieuwe vriendin? Ik zeg, nee. Ik zeg, jongens, je moet één ding moet je goed onthouden. Ik heb vroeger gedanst. En met de allermooiste danspartners die ik heb gehad. En ook de liefste, weet ik veel. Maar één ding moet je nou doen. Een relatie beginnen met je danspartner. Of een zang. Genoot, zullen we maar zeggen. Daar moet je nooit mee wat beginnen, nooit mee doen. Dus er is geen seconde. En ik vind seconde nog veel. Het is nog minder als een seconde over nagedacht. Nou, het is een mooie vrouw, maar nee. Het is gewoon, ik vind het gewoon leuk om haar te helpen. En ik zie wat ik zie. Maar nee hoor, ik ben lekker gezellig getrouwd. Ik heb 2 kinderen en ik ben hartstikke blij mee. En ik ga dit echt niet... En dat is ook mijn insteek niet. Dus,
6: nee, maar goed.
7: En sommige mensen vragen dat. Ja, dat vind ik ook hoor. Ik bedoel, soms gaat het leven ook nog wel eens meer dan alleen dat.
6: Ja, zo is het.
7: En ik wil ook niet... En het was ook mijn hele doel niet. Dus ja, nee, het is ook... Nee, sommige mensen vragen dat wel, maar dat vind ik dan wel grappig. Dat dan de naviteit, dat ik denk van... Ja, maar daar denk ik helemaal niet over na. Dat andere mensen niet, daar wel over nadenken.
6: Nee, maar goed, daar staan wij allemaal niet bij stil. Maar ja, sommige mensen die denken af en toe meteen de meest rare dingen. Nou, dat weten we dan ook weer, dames en heren. We gaan lekker thuis ook even lekker stapelen met deze heerlijke nieuwe single van Ilse. Oftewel, Kielse Visser, de TikTok-sensatie. Samen met onze vriend van de show, Dave van der Dam. En ik zou zeggen, kondig hem lekker aan en we gaan lekker stapelen.
7: Nou, ik zeg dames en jongens en meisjes, nodig even je vrienden uit als ze nog niet zijn. En haal ze uit de koelkast, want we gaan lekker stapelen. Hier is Stapel de Stels.

0: Hij is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo, hallo. Zo, die mensen, nou, jullie weten allemaal, regelmatig horen jullie bij mij in de show dat prachtige mooie liedje van Nico Haak, Uw Laatste Jas, Meneer. Ja, de jassen zijn niet echt heel breed vertegenwoordigd in muziekland, maar daar heeft Erik van Over een oplossing voor gevonden van ons. Die heeft namelijk een liedje opgenomen en die zingt over een volle jas. Nou, dan ben ik toch wel eens heel benieuwd hoe die jas van jou in elkaar zit, Erik. Wat voor jas is het? Een lange jas, een korte jas, lange mouwen, korte mouwen? Doe het even uit de doeken, jongen. Ik ben benieuwd.
6: Nou, ik ga je eerlijk zeggen, ik heb hier nooit geen jas aan, want hier is het altijd warm.
5: Dikke man, maar daar zit ik niet in een koude land op dit moment.
6: Nee, dat klopt. Ik woon in Gran Canaria.
5: Gran Canaria, dikke man. Dat zijn ook al dezelfde die geluk hebben. Dan zitten wij hier.
6: Ja, toch?
5: Ja, nou moet ik zeggen, tussen de laatste dagen ook niet echt slecht hier, want ik was afgelopen week te gast bij de Buurman Elwars. Nou, daar ging de kapot van de hitte bij Poppodium 013. Dan was het echt bloedheet. Maar goed, we zullen niet maar niet klagen, hè? Want slecht weer, dan is het ook niet goed. Dus hier moeten we een beetje van profiteren. Maar ja, dan heb ik niet vaak een jas aan, denk ik inderdaad.
6: Inderdaad, als ik in Nederland ga, dan heb ik die jas aan. Ja. Dan heb ik het al koud.
5: Ja, maar ik wou zeggen, dan kom je waarschijnlijk niet vaak deze kant op. Want als je het al koud hebt, dan wil je hier niet zijn.
6: Nou, ik ben een paar weken geleden ben ik nog in Nederland geweest. Heb ik ook wel optredens gedaan en zo.
5: Ja.
6: Ja, en als ik mijn videoclip op ga nemen of zo, dat doe ik dan meestal ook gewoon in Nederland. Dat is veel makkelijker. Dus nieuwe liedjes opnemen, alles. Ja, ik doe eigenlijk alles wel gewoon in Nederland.
5: Ja, ja, dan wordt het een beetje lastig natuurlijk. Omdat Frank die kan niet meer zijn hele studio overkomen vliegen natuurlijk daar naar die andere kant toe, hè?
6: Nou, dat heb ik ook al een keer gedaan, maar het is allemaal zo gedoe, joh. Dat kan ik beter gewoon in Nederland doen, dat is ook veel leuker.
5: Ja, maar op dit moment ben je dus lekker onder de zon, om het zo maar te zeggen. Onder de pannen, onder de zon.
6: Ja, ja, hier is het gemiddeld, denk ik, over het hele jaar, denk ik wel een graadje of 25.
5: Ik denk dat ik weet waar ik naartoe moet. Maar goed, dat zal mijn baas niet goed vinden waarschijnlijk. Want die zal zeggen, ja, je blijft er mooi in de oorschot zitten. Dus dat zullen we maar niet doen. Hé, maar luister, ja, dat verklaart in ieder geval een hele hoop. Dat je, over die jas, zeg maar hoezo dan een volle jas? Ik bedoel, dat willen we dan wel even weten, hè?
6: Het is een volle jas, hè?
5: Ja, ja. Een
6: beetje
5: flauwekul maken natuurlijk.
6: Hey. Nou ja, kijk, ik had mijn... voor dit liedje had ik een truckersliedje, Dikke Trucks, uitgebracht.
5: Ja.
6: En daar heb ik heel veel leuke reacties op gekregen. En ook veel vrachtwagenchauffeurs die zeiden van... Ja, het zou het ook niet een keer leuk zijn als je een heel eigen liedje gaat maken.
5: Ja.
6: Nou, toen kreeg ik een uitnodiging om voor een truckersrun voor verstandelijk gehandicapten... te komen zingen. Ik denk, nou ja, dat zou dan ook wel heel erg leuk zijn als ik dan op dat moment ook met een nieuw vrachtwagenliedje terechtkom.
5: Ja.
6: En nou ja, daar zijn we meteen werk van gaan maken. En nou ja, het is uitgekomen en het wordt heel leuk ontvangen, dus ik ben er heel blij mee.
5: Ja, vol gas, hè, dames en heren, gaat hij over de playa. En hey, luister maar, dat zijn wel mooie dingen. Ik heb dat hier ook vaak meegewerkt aan, dat soort dingen voor de gehandicapten. En die toch, dat ze dan in die vrachtwagen mogen zitten naast de chauffeur, jongen, die genieten. Dat maakt zoveel goed, dat is zo leuk om mee te maken, hè?
6: Ja, ja, precies. Het geeft zoveel waardering. En de mensen zijn zo blij als je er bent. Dus hartstikke leuk mee te maken, echt waar. Ja. Je raadt het iedereen aan.
5: Ja, nou, voor de mensen thuis die zitten te luisteren, die een vrachtwagen hebben, toevallig vrachtwagenchauffeur zijn, en toevallig dan ook een vrachtwagen hebben, overleg het even met je baas. Doe daar ook een keer mee, want daar doe je zoveel mensen een plezier mee. En dan hoeven ze niet per se helemaal naar de trucker in Gran Canaria te komen. Dat mag ook in Nederland dan, hè?
6: Ja, precies. Dat maakt me ook niet uit. Dat vind ik ook wel leuk, hoor, om de oude te komen zingen.
5: Ja, nee, maar ik denk niet dat je daar zegt, dan moeten ze echt zien naartoe komen. Dan kunnen we het even overleggen. Dan gaat het niet worden natuurlijk, maar...
6: Nee, maar ja, dan had ik ook wel een Spaans liedje uit moeten brengen, denk ik.
5: Ja, dat vind ik ook. Daar heb je dan ook weer gelijk. Dat kan nog, hè. Dat kan nog altijd, hè.
6: Ja, er zit wel iets anders in de pen.
5: Oh, dus. Nou, daar willen we dan een klein beetje iets van weten. Je zal er wel niet alles van gaan vertellen, maar kun je een klein beetje aangeven wat het gaat worden? Dus je hebt niet alleen de zon in de bol en de zomer in je bol, maar je gaat er dan ook een beetje zomersliedje voor ons brengen binnenkort.
6: Nee, het liedje dat gaat eind oktober uitbrengen en ik vind het echt eigenlijk wel een beetje een winterliedje, maar het gaat
5: Nou kan ik het niet meer volgen, jongen, want het is zomerweer en het komt in oktober uit. Nou moet je even je nadeel verklaren, vriend, hè?
6: Nou, kijk, ik heb samen met een vriend van mij, die heeft meegedaan in het Eurovisie Songfestival in 2003.
5: Oh.
6: En dat is een Italiaan, maar die, daar hebben we samen een duet mee opgenomen. Ik in het Nederlands en hij in het Italiaans.
5: Oh, ik dacht andersom. Ja, het kan ook, hè, natuurlijk, hè.
6: Ja, dus nee, dat gaat. dat wordt de volgende stap.
5: Oh, mooi man. En dan komt 1 oktober ga je dat lanceren.
6: Ja, eind oktober ongeveer.
5: Ja, eind oktober. Dat is mooi man. Want wij hebben rond die tijd natuurlijk ook nog heerlijke radioafleveringen. Want heel loop die gaan al met niet alleen de zomerreces, maar die gaan ook met kerstreces. En wij niet. We gaan gewoon lekker door. We gaan blijven gewoon elke week lekkere afleveringen maken. Want ja, er komt zoveel leuke muziek uit. En anders lopen we dat mis. Dat kan natuurlijk niet, hè.
6: Nee. En ik, daarvoor heb ik ook eigenlijk voor eind oktober gekozen. Dat je nog wel de radiostations en zo ook allemaal nog de gewone muziek uitzenden. In plaats van heel de dag die kerstmuziek.
5: Ik krijg een oude kop aan je als ik aan denk. Jongen. Want weet je wat het jammer is? Het is elke keer allemaal hetzelfde. Wij proberen er elke keer dan wat leuke foute kerstliedjes tussenuit te pikken. Hè? Bijvoorbeeld de Tokkies, die hebben ooit een heel leuk kerstplaatje opgenomen. En DJ Germo en die andere grappenmaker die ooit het liedje Toppertje hadden, hebben ook een heel leuk kerstliedje uit. Dus die doen wij dan altijd in onze kerstafleveringen. Maar ik vind het leuk om inderdaad in de weken dan naartoe nog gewoon wat leuke normale muziek te draaien. Dus nou, daar werken jullie dan perfect mee. Als die eind oktober uitkomt, dan gaan we elkaar zeker in november nog even spreken.
6: Ja, dat zou ik heel leuk vinden. Dat zou ik echt heel leuk vinden. Want ja, het is echt. Ja, het is niet meer in de kroeg, maar het is echt gewoon een heel, heel mooi duet gewoon. We hebben het 2 weken geleden hebben we de videoclip dan opgenomen en wordt echt heel mooi.
5: Ja, nou, ik kijk er nou uit. En zijn er

0: niet verkeerd, Bas.
1: Nee, dat bedoel ik. En dan denk je soms van, ja, misschien is het wel elke dag heet. Dat is ook weer zoiets. Maar ja, als je dan in Nederland bent...
0: Ja, precies. Dan kom je ook op een gegeven moment echt de neusgaten uit. Ja. Hoor, want wij zitten hier nog ook wel een beetje in naar de winter uit te kijken. Dat het een paar graden koeler is.
1: Oké. Nou, dat is weer een goede tip die we krijgen voor alle mensen die nog van plan zijn om vakantie te boeken. Ook in deze tijd van het jaar vallen de mussen nog van het dak. Daar waar jij op dit moment vertoeft. Maar ja, dat is altijd beter als regen. En al van dat is het gekkigheid, toch?
0: Zeker waar.
1: Hartstikke goed. Nou, we gaan hem lekker draaien op de radio. We gaan ze even lekker vol gas geven op de radio hier in de enige echte De Gouden Foutshow Radio. Maar nog even, dus volgende week, lieve mensen, hebben wij onze aflevering die opgenomen is bij de Buma NL Awards. Dat gaan we volgende week doen. Maar deze week nog een lekkere, reguliere aflevering met heerlijke muziek. Ik zou zeggen, kondig hem lekker aan, vriend. En ja, stuur een beetje zon via de telefoon deze kant op. En kondig hem lekker aan, dan gaan wij hem lekker draaien.
0: Nou ja, ik zal het proberen. Ik ga in ieder geval mijn best doen. Dus,
1: ik voel het al een beetje. Ja. Ga je gang.
0: Nou, lieve luisteraars. Ik ben Erik van Hoofd. En dit is mijn liedje. Volle gas.

0: Hij is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zo, Limes, ik weet niet hoe het met jullie thuis is, maar ik heb eigenlijk, nog nooit een sjeik aan de telefoon gehad, dames en heren. Of iemand die zich in ieder geval zo rijk voelt als een sjeik. Ik heb wel gehoord van mijn zoon, die heeft een paar optredens gedaan. Die is lichttechnicus, die moet mee naar Qatar en Dubai en weet ik hoe het allemaal heet daar, waar al die mannen in jurken rondlopen. Dat is wel een hele bijzondere ervaring. En ja, de man die we nu aan de telefoon hebben heeft een debuutsingle uit met de titel dus Ik voel me rijk als een sjeik. En hij woont in Spanje. Ik weet niet waar hij op dit moment is. Dat gaan we zo meteen horen. Maar hij heeft een prachtige artiestennaam. Rico Valenciano. Ik zeg hallo Rico.
7: Hey, goeie avond. Hier Rico Valenciano.
6: Ja, ja, waar ben je op dit moment? Ben je ook op dit moment in jouw zonnige Spanje de sjeik aan het uithangen?
7: Nou, ik ben sowieso in de regio Valencia.
6: Kijk.
7: Maar zoals Valencia bekend staat om af en toe het extreme noodweer wat regen betreft. Ja, dat is hier op dit moment gaande. Dus ja, je zou bijna kunnen zeggen, ik voel me zo arm als een sjeik.
6: Ja, ja,
7: maar het valt met bakken uit de lucht.
6: Oké, met een zo nat als een gat, zeg maar, op dit moment.
7: Dat kun je wel zeggen, ja.
6: Ja, nou ja.
7: Het is echt een noodweer. Ja.
6: Oké, nou, dat is dan minder. Maar wat wel leuk is natuurlijk, je hebt een heerlijke debuutsingle uitgebracht. Dus met de titel, ik voel me rijk als een sjeik. En ja, weet je, het is... geld mag niet gelukkig, maar het is wel fijn als je het hebt, zeggen ze altijd. Maar als je je al zo rijk voelt als een sjeik, ja, dan ben je al halverwege, toch?
7: Ja, en dat is ergens mee begonnen. Een Nederlandse zanger die zong het liedje toen wij samen naar een restaurant liepen om een paella te eten.
6: Dat is onze Willem, hè, denk ik, of niet?
7: Ja, Willem Bart die zong het. Ja. En ik zeg gewoon, oh, een leuk liedje, ik heb het nog nooit gehoord. Ja, zegt, ja, dat is leuk, hè, leuke tekst. En gaande het gesprek zegt hij, joh, waarom duik jij niet de studio in en neem je die plaat niet op, joh?
6: Ja.
7: Ja, ik zeg, nou ja, vind ik eigenlijk hartstikke leuk. Dus ik kreeg een demootje en ik ben hem in gaan zingen. En achteraf heb ik besloten om bij mij in Spanje hier een geweldige clip op te nemen. Met in de clip met drie prachtige dames erin.
6: Niet verkeerd, niet verkeerd.
7: Niet verkeerd, wuivende palmen. Die dag was het 40 graden tijdens de opnames.
6: Lekker man.
7: En het zwembadje erbij en alles erop en eraan. Dus ja, dan mag je eigenlijk wel zo rijk voelen als een sjeik. Ja, dat klopt.
6: Dat denk ik ook wel. Ja, zeker als ik jou nou hoor hoe het weer dan nu daar is, zeg maar. Dan is het volop genieten. Ja, leuk dat je dat aanhaalt. Want ja, Willem Bart, die hebben wij natuurlijk ook jarenlang op de voet gevolgd. En als een singles gepromoot en vaak geïnterviewd en bij shows onderweg. Ja, Willem is met pensioen eigenlijk, hè, qua zingen dan.
7: Ja, ja, dat klopt. En die is veelal ook in Spanje. Dus ja. wij treffen elkaar hier wel eens. En dan gaan we toch altijd nog over de muziek.
6: Ja.
7: Dan blijven we hem ook kriebelen. En ik
6: wou zeggen, mist hij het niet toch een beetje dan, eerlijk gezegd?
7: Ja, dat mist hij wel, ja. Dat klopt.
6: Ja, misschien een stomme vraag om dat aan jou te stellen. Maar waarom is hij dan eigenlijk in godsnaam gestopt? Want wij missen hem ook.
7: Ja, ik denk toch dat als dingen zijn dat we hem zelf zouden moeten vragen.
6: Oh, nou.
7: Goed. Ja, dat vind ik
6: heel goed diplomatiek antwoord, meneer de
7: Sjeik. Ja, maar je weet het nooit, hè? Want waar het kriebelt kan altijd weer wel ontstaan.
6: Dat is waar. Nou goed, dat gaan we dan nog zeker wel een keer vragen. Ga ik hem nog wel een berichtje sturen, want hij heeft heel vaak bij ons opgetreden in shows en al. Dus ik ga hem nog wel een berichtje sturen via de social media, waar hij ook allerlei leuke dingen met ons deelt. Nou, we gaan het dus even over jou hebben dan. Ja, je bent dus in Nederland in de studio geweest bij Sonic Solutions om deze op te nemen, zeg maar. Wel als basis de band van Willem Bart. En zo zijn jullie dat verder gaan uitkristalliseren, zoals dat zo mooi heet. En je hebt Michael Bakker, natuurlijk de presentator van het Hollands Hitpodium. En een van de artiesten van Rood Hit Blauw, zeg maar. De videoclip opgenomen. Nou ja, het is gewoon een heerlijke productie.
7: Ja, dat is zeker. Het was ook een hele ervaring. Hè. Voor mij is alles nieuw. Om de crew ook naar Spanje te krijgen. Om hoe die opnames te doen. En dan de mensen eromheen. De danseresjes. De jongen op de accordeon. En ja, ikzelf in die vervulde rol om te mogen zingen. Ik voel me rijk als een sjeik.
6: Ja, lekker man.
7: Dus dat is heerlijk. En weet je wat het ook is? Hè? Als je het plaatje helemaal zingt voor een dame. Ja, het lijkt wel of je de hart opent of je binnenkomt. Want ze zeggen, oh, het is zo'n mooie tekst. Ze worden gewoon verliefd op je als je dat liedje zingt.
6: Denk je maar zeggen. Dus, dus iedereen die eigenlijk nog op zoek is, moet niet meedoen aan Boer Zoek Vrouw of B&B Verliefde. Maar die moeten gewoon dit liedje gaan zingen.
7: Hey, dat vind ik een hele goede tip. Ik zou zeggen, leer een liedje uit je hoofd en zing het volop. Want ja, ze liggen aan je voeten.
6: Nou kijk, hartstikke goed. Dat is goed om te weten, dames en heren, van man die er dus ervaring mee heeft. Hé, hey, luister, gaat er nog meer komen van deze sheik?
7: Ja, ik ben bezig met die tweede nummer aan het schrijven. De melodieën erbij. En we zijn er niet helemaal aan uit. Maar er zit zeker wat in het vat. Ja.
6: Kijk, nou, dat is goed om te horen. Want dan weet ik zeker dat we deze sheik nog een keer gaan bellen in... En hopelijk is het dan beter weer bij jou. Maar we gaan er in ieder geval lekker van genieten. We gaan hem lekker draaien op de radio, meneer de Sheik. En heerlijk om jou aan de telefoon te hebben vanaf een prachtige mooie plek. Waar het dan nu even iets minder is qua weer. Maar je kunt niet alles hebben. Wel een heerlijke single die uitgekomen is. Als jij wilt aankondigen, Rico, dan ga ik hem lekker draaien op de radio.
7: Ja, hier komt hij aangekondigd vanuit Valencia. Ik voel me rijk als een sheik van Rico Valenciano. MUZIEK

0: Wat? Zit het er nou alweer op?
1: Ja, het is bijna afgelopen. We leggen de laatste plaat op de draaitafel. De muziek klinkt en wij zeggen...

0: Dit was de Goud en Fout Show voor deze keer. Kijk voor meer info, uitzenddata en onze mediapartners op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Volg ons ook via www.facebook.com/goudenfoutshow en via Twitter @goudenfoutshow. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade,
2: ja.
1: Uw tijd is om.
3: DJ, mag die muziek uit?
4: Oké, naar buiten allemaal nu, het is afgelopen. Ja, la la la, het feest is klaar. Dag, ja hoor.
5: Oudoe.
6: En dan is er koffie.
7: Foutje, bedankt.
8: En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Ga naar huis, even een balletje eten.
4: Opgesodemieterd.
9: Zo dames, dat was het.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
11: Arnold Overhaard.
12: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
13: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
14: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
15: Get out, get out!
16: Het Festival Muziek is de komende 3 uur weer open voor alles en iedereen. Ruud staat aan de deur, Chris staat bij de jassen. Achter de bar vinden wij Henk en Sjors die er weer zin in hebben. Marijn houdt een oogje in het zeil en wanneer nodig springt ze bij. Beetje zorgt ervoor dat er genoeg glazen achter de bar zijn. Is je glas leeg, breng deze dan terug naar de bar. Het scheelt Betje weer een hoop werk en komen ze achter de bar geen glazen tekort. De komende 3 uur heb ik weer herkenbare muziek bij elkaar gezocht. Een mix van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding. Vers getapt uit het Fust. Vol muziek. Waar wij de platen laten praten. Het hele team van het Fust vindt het fijn dat jullie er zijn. Tel de koppen en vul de glazen.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.nl. Arnold
1: Overhoek. The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
2: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
3: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
4: Get out, goddammit!
5: Get the party!
6: We zitten alweer in de tweede uur van het Zwitserse muziek. En dan is het zoals gewoonlijk weer tijd voor een beetje reclame. De slok van de week. Kolfje voor slechts 2,50. Wees voorzichtig met een glaasje. En als je glas leeg is, breng deze even terug naar de bar. Dan maak je bedje Henk en Sjors weer blij. En wordt het geen bende in de zaak. Die keuze is reuze in het Zwust. Het volgende nummer gaat over veranderingen. In de loop der jaren heeft het Zwust ook veel veranderingen ondergaan. Van Bar Bodega naar Bar Dancing. En tegenwoordig is er een online versie. En is het nu het Zwust vol muziek. Zo is het ook gegaan met jeugdvrienden en vriendinnen. Veel relaties zijn er ontstaan en veel zijn er verbroken. Maar er zijn ook relaties blijven bestaan.

should have.

test.

2, 2, 3, 3, 4, 4.

0: freemusicradio.nl. Arnold
1: Overhoof. The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
2: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
3: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
4: Get out, God daddy!
5: Get the point, dude.
6: In het derde en laatste uur van het Zus voor Muziek voor deze week. En zoals je weet, wat in het Zus zit, verzuurt nooit. Je hoort dit alles dwars door elkaar heen. Een mix van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding. Vers getapt uit het Zus voor Muziek, waarbij de platen laten praten. Zo doen wij net alsof wij al die jaren in het Zus blijven hangen en nog steeds iedere week gewoon een feestje aan het vieren zijn. Eind jaren 70 en begin jaren 80. Het Zus heeft verschillende verbouwingen begaan en bij een van deze verbouwingen wilde ik dat er meer volume gedraaid kon worden. Want ik vond het geluid niet hard genoeg in het Zus, maar de boxen die ik wilde vond Dirk veel te duur. Hij zei, als je het ze wilt, bouw je zelf maar. En dat hebben we gedaan. De grote box op de pilaren waar alle lekkere herrie uitkwamen, die hebben wij zelf gebouwd en kon ik het volume lekker oppompen.

volume dance.

rocket when the drum beats go like this.

Don't do it. Don't do it.

Paulo. Ain't no sign of the sun.

Bandit Lab.

song is called I Want You to Want Me.

Ooh.

Wie kent er niet de namen? Houtman, Tromp en Heijn. De strijd tegen de Spanjaard van dat landje aan de

gestouwd in een wolk van witte zeilen. Brachten zij een eeuw van goud. Daarachter die duinen kende iedereen de vlijt van dat hele kleine volkje en zijn stijfkoppigheid.

In onze club Oase heerst de oude nostalgie. Bij Marie en Sjaan in zwarte charretellen. Nostalgische massage in een strikte privacy. Ja meneer, u hoeft maar even aan te bellen.

waren wel die Hollanders. Dat was ook een tv-programma bij Veronica. En een van die Hollanders was Paul Verseur. Beter bekend als Pieter onder zijn vrienden. Die ook regelmatig in het Vust te vinden was. En tegenwoordig in Neder-Oosterberg woont. De wekelijkse palingsdans van 3 uur zit er weer bijna op. Voor mij was het wederom een feest om de muziek samen te mogen stellen. En zo komt er weer een einde aan het Vust vol muziek. Maar een vrijgezel gaat pas slapen als hij al zijn zin heeft geblust. Dus mocht je verderop willen gaan en heb je iets te veel op, laat het ons weten. Dan bellen wij de taxicentrale die ze dan binnen 2 tellen. Voor nu, vriendinnen en vage kennissen, bekende en onbekende verzoek ik alvast te vertrekken richting de uitgang. Voor de dames een speciale mededeling. Let op, bij het laatste nummer gaat het rode licht aan. Neem je jas mee, vergeet de portier niet, gedraag je onderweg. En pas op, politie te paard, tegenwoordig ook te voet. En denk om het seksleven van de barkeeper. Voor nu iedereen weer bedankt voor hun aanwezigheid. Mede dankzij Dirk en Rita, Marcel en Joke en de rest van het Vustteam. Volgende week weer, dezelfde tijd, dezelfde zender, het Vust. Volgende.

is zo zielig, zo alleen. Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn vlek is vast een bende, omdat er niemand als hij thuis komt op hem wacht.

geblust. Pas wanneer de vogels weer gaan zingen, gaat hij naar huis terug. Heeft de dood wel geprobeerd? Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo. Zijn kroegie zag hij maar mondjesmaat. En elke avond weer kas hij kijken, totdat hij van verveling omviel van de slaap. Maar een vrijgezel die gaat pas slapen, als hij alle sterren heeft gezien. Als hij van zijn vrijheid heeft genoten, als hij zegt was fijn, bedankt, tot ziens. Een vrijgezel die gaat pas slapen, als hij al zijn zinnen heeft geblust.

iedereen klaar. Ach, mag ik vanavond poffen? Vraagt de man een stem.

me snel naar huis. Nou vooruit, de allerlaatste, wie denkt er aan mij? Ik heb toch ook een thuis.

0: naartoe straks? Wat? Naar de pinguïn?
1: Nee joh, nee. Ik heb me daar een kadernacht gesproken. Ik vind het ook zo gezegd. Nee, ja, anders zie ik die moeder wel.
2: Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Manana en Louis en I Can't Take My Eyes Off of You. Uit 2010 komt dit alweer. Hey, welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilleman. Tijd plaat voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Die oude uit de vorige eeuw en de nieuwe uit de huidige eeuw. En dat doet betrekkelijk omdat de plaat van 2010 dat ook al een tijdje geleden is. Maar we moeten het er maar mee doen. Ik probeer in ieder geval zo een aardig overzicht te geven van 70, 80 jaar popmuziek in de wereld. Muziek van het goede doel. Steeds meer mensen willen graag Nederland uit, omdat men ontevreden is. Is België misschien een optie? Het zou zomaar kunnen.

het goede doel. En België, is er leven op Pluto? Nou, na zeer grote waarschijnlijkheid niet, maar we zullen het voorlopig nog niet weten, denk ik. Best wel een eentje weg, Pluto. Muziek van Angel Wolf Black, althans het is eigenlijk de klassieke muziek. Dat door La Fabian een prachtig mooi arrangement heeft gekregen. En Angel Wolf Black doet een gooi naar, ja, of ze dat kan evenaren. En ik moet zeggen, ik denk ze heel erg ver is gekomen.

in 2025 bij After Forever. In de plaats van Floor Jansen worden zojuist Angel Wolf Black uit 2022 met Adagio. Prachtig mooi gedaan zeg. The Beatles in 1962, Love Me Do.

The Beatles, 1962 en Love Me Do. Muziek van Sandra AI in 2025. En ze is er heel vroeg bij. Het is september dat deze plaat uitkwam. Winter's Secret Fire. En, maar goed, de winter kan heel lang zijn. Dan is het misschien nog officieel geen winter. Maar dan kan het wel aanvoelen alsof het winter is. Afijn, wanneer het van toepassing is, weet ik even nog niet. Maar in ieder geval, we gaan luisteren naar deze plaat van Sandra AI.

Zandra AI in Winter's Secret Fire. Dat. Uit 2025, eveneens, is deze plaat van Stephanie. Dans, Alexis, dans.

0: Treijten schrijft, deze week is Celesta da Vinci. Op haar cd, The Grand Final, de laatste van Celesta da Vinci, is dit The Reason I Sing.
1: Zindy. Peter Timmerman.

Tucker Band. In 1976 stond ze in de top 40 met deze instrumentale Long Hard Ride. Lekker instrumentaaltje van deze groep. Een andere plaat die ook in het zogenaamde country rock genre valt. Deze van de Eagles uit 1972. En je hoort hem nagenoeg nooit op de radio. Wonderlijk, want het is een heerlijke plaat. Een peaceful, easy feeling. Dat is hetgene wat je ervan krijgt.

Ah, is toch heerlijk. Een heerlijke plaat van de Eagles. Peaceful, easy feeling. Van de allereerste LP van hun kwam destijds. 1972, ja, dat zal af wel. Muziek van Karin Nagy. En Karin heeft ooit in de studio gezeten met Pim Koopman. Ze heeft een paar singles opgenomen die uiteindelijk niet uitgebracht werden. En misschien een klein beetje jammer eigenlijk. Want we gaan er gewoon eentje draaien om te horen hoe jammer dat eigenlijk was. He's the girl in the middle.

Girl in the Middle with a Kind. Het was een demo overigens, maar dat mag de pet niet drukken. De plaat is mooi. En samen met Pim Koman in productie. En we zijn ook met drums ook nog. We gaan eens naar Kainagi in de 21ste eeuw. Hier is Cher.

Karin Nagy met Cher in de Rinaldo Montes remix. En dat was inderdaad een hele goede mix. Dat klonk fantastisch mooi. Muziek van Kajak, want daar gaan we even naartoe. Pim Koopman, waar we het net al over hadden, producer en tevens de drummer van Kajak, heeft ongelooflijk veel mensen geproduced. Dan moet je denken aan de Time Bandits, aan José Hubé, aan Maywood. Er waren er veel meer. En onder andere Lucie Stijmel. Daar gaan we straks nog iets van draaien. Hier Full Circle. En de prachtige drumbreak van Pim Koopman erbij.

prachtige plaat van Kayak Full Circle. De finale van Close to the Fire. De prachtige drum breaks van Pim Koopman daarin. Muziek van Lucie Stijmel uit 1982. Een cd geproduceerd door Pim Koopman. I Love Yous.